0: Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando wording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran-schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

City. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu,
7: dit is de dag.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Marcel van der Vlieten van de huttenbouw natuurlijk in Alphen aan de Rijn. Want, ja Marcel, we gaan weer timmeren, we gaan weer boren, we gaan weer de spijkers op de kop slaan. De huttenbouw komt er weer aan, hè?
2: Ja, zeker weten. Voor je het weet is het toch weer zover. Ja, toch wel een van de leukere weken van de vakantie.
1: Nou ja, dat zegt de voorzitter dan natuurlijk. Want ja, die moet wel voor zijn eigen parochie preken in zover. Maar nee, het is zeker een hele leuke week. Je merkt ook ieder jaar weer de blije gezichten van de kinderen. En ook de fijne reacties natuurlijk. Behalve die laatste nacht, hè. Want dan is het altijd wel lang op blijven. En vooral vermoeid de week afsluiten.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, van donderdag op vrijdagnacht mag iedereen blijven slapen. Daarvoor heb je natuurlijk wel een slaapvergunning nodig. En eigenlijk is dat natuurlijk een soort toestemming van je ouders. Ja. En iedereen denkt altijd dat we slapen, maar nou, het is niet veel.
1: Nee, er wordt weinig geslapen, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Ik was een aantal jaar geleden op de vrijdagochtend bij jullie om eigenlijk de kinderen wakker te maken. Maar ja, dat heeft totaal geen zin, want je merkt gewoon, de kinderen die zijn nog steeds wakker. Die hebben gewoon heel de nacht niet geslapen. En dan zie je echt die vermoeide ogen. Maar goed, ze hebben daarmee wel een leuke week beleefd. Dit jaar gaat dat ook weer plaatsvinden. Wanneer is dat?
2: We starten op 17 augustus. 17 tot 21 augustus.
1: Oh, dat is over een maand en een week ongeveer.
2: Ja, dat klopt. Zeker.
1: Hoe zijn jullie in de voorbereidingen op dit moment?
2: Ja, de voorbereidingen die lopen op rolletjes. We gaan volgende week starten met het verzamelen van het hout. Eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk.
1: Ja.
2: En dan zijn we er wel weer klaar voor om al die kinderen te ontvangen.
1: Jullie doen dat altijd aan de hand van een bepaald thema. Ik weet dat vorig jaar hadden jullie iets met volgens mij het heelal als thema. Waarin ook een raket daar te zien was, toch? Een echt raket.
2: Ja, dat klopt. Dat is zeker. Vorig jaar gingen we gezellig met z'n allen naar de ruimte. En daar hebben een aantal van onze vrijwilligers hebben een prachtige raket gebouwd. Die ze uiteindelijk hebben opgehangen midden in op het terrein.
1: Ja, dat hebben ze zelf ook gebouwd?
2: Ja, die is zelf gebouwd door onze vrijwilligers, ja.
1: Wauw, dat is toch bijzonder te noemen. Maar aan de andere kant ligt het natuurlijk ook volledig in hetgeen wat er die week gaat gebeuren. Hoe lang zijn ze daar toen de tijd mee bezig geweest eigenlijk?
2: Een weekend. Het weekend, daarvoor. Ja, één weekend.
1: Oh. Dus NASA die kan er nog wat van leren, wou je zeggen?
2: Nou ja, bijna wel. Dus als ze nog mensen nodig hebben, dan heb ik er nog wel een paar in het bestand.
1: Ik zou ze voorlopig nog even bij je houden, want dit jaar natuurlijk ook weer de huttenbouw. Wat is het thema van dit jaar?
2: Ja, dit jaar gaan we gaan weer op pad dit jaar. En dit jaar gaan we op safari.
1: Ah. Wat wordt er dan dit jaar gebouwd? Is dat dan een heuse giraf of iets?
2: Nou ja, ik laat me altijd een beetje verrassen daardoor. Maar ja, ik hoop het er niet inderdaad wel. Ja, een mooie uitkijktoren of een gave jeep of iets in die trant.
1: Maar jullie gaan dan op pad. Hoe wordt dat thema dan verwerkt binnen zo'n week? Daar ben ik wel benieuwd naar. Want ja, het gaat natuurlijk eigenlijk om de hout, de spijkers en dat soort zaken. Hoe verwerk je zo'n thema als safari in de huttenbouw?
2: Ja, dat is een hele leuke vraag. We doen dat natuurlijk in de aankleding van het terrein. Dus een hele hoop versiering, de aankleding van de vrijwilligers. Maar het allerbelangrijkste is denk ik de creativiteit van de kinderen. Die weten al eventjes, de ingeschreven kinderen weten al eventjes dat we op safari gaan. En we hebben ze daarin ook opgeroepen om met leuke ideeën te komen, gekke ideeën. Hè. Maak alvast die bouwtekening en zorg ervoor dat je in stijl gaat bouwen. En dus of dat dan inderdaad die uitkijktoren wordt, of die boshut, of wat dan ook. We gaan het zien. Maar het is vooral de creativiteit van de kinderen die daar te pas komt.
1: Hoe is jouw ervaring daarin? Zijn de kinderen een beetje creatief? Want als ik bijvoorbeeld aan safari zit te denken en bijvoorbeeld hout, dan is het ingraveren van bijvoorbeeld de vlekken van een giraf is een ding. Maar ja, daar moet je wel kundig voor zijn.
2: Nou ja, zeker. Kijk, ze zijn heel creatief en dat heb je natuurlijk, hebben we vorig jaar gezien. Hout en ruimte hebben ook niet heel veel met elkaar te maken, maar toch is het gelukt.
1: Ja, dus uiteindelijk verwacht je ook dat het dit jaar weer gaat lukken?
2: Ja, zeker. En je moet natuurlijk wel een beetje fantasie hebben, hè. Dat is wel belangrijk.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Het weer, wederom een zomerse dag, maximaal 23 tot 31 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Fleur van Gent, ik kondigde haar net al aan. Fleur, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, er moet toch een applausje voor klinken voor jou. Want je bent niet alleen maar hier te gast omdat je gewoon een gezellige gast bent. Ja. Ieder jaar ben je überhaupt te gast hier.
2: Ondertussen wel, ja.
1: Maar ook vanwege dansen natuurlijk. Want in de afgelopen tijd is er veel gebeurd. Morgen dan gaat er ook wat gebeuren. Dan de eindshow, hè?
2: Klopt, de eindvoorstelling van I'm Emotion, ja.
1: Ja, iedereen gaat zo meteen op vakantie. Dan gaat iedereen ook op reis. Stapt de auto in, het vliegtuig. Of misschien wel een leuke cruiseschip die ze dan hebben geboekt. Eigenlijk begint de zomervakantie morgen al. Want de eindejaarsvoorstelling. Ja. Waarin jullie ook de bezoekers mee op reis gaan nemen.
2: Ja, klopt.
1: Wat gaat er precies gebeuren?
2: Nou ja, de show heet I Am In Top Of The World. Dus eigenlijk een mega breed thema. We hebben 4 shows op 1 dag. Dus dat
1: is een flinke ook.
2: Volle dag.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dus we beginnen met 2, wij noemen dat de kids shows. Daar zijn eigenlijk vooral onze jongste dansers aan zet. En in de avond, eindmiddag, hebben we 2 volwassenere shows. Dus dat is ongeveer vanaf de leeftijd 16 jaar. Dus mega breed thema. Dus we kunnen eigenlijk van alles doen als docenten zijnde. Zijn we heel erg vrij ingelaten. Dus super fijn, super leuk.
1: De officiële omschrijving is: het is een betoverende dansvoorstelling die je meeneemt naar een wereld vol beweging en emotie. In de eindshow laten de dansers de aarde zien in een perspectief waarop het eigenlijk lijkt alsof je erboven zweeft. Van drukke steden tot stille plekken, van vreugde tot verdriet. Elke dans is een momentopname van onze planeet.
2: Ja.
1: Dat klinkt heel zwevend, letterlijk en figuurlijk. Maar hoe ga je dat dan verwerken? Of hoe wordt dat verwerkt eigenlijk in die show?
2: Nou ja, eigenlijk is elke docent een beetje persoonlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
2: Dus iedereen is daar helemaal

0: helemaal vrij in. Dus je eigen interpretatie. En nou ja, als ik een beetje voor mezelf spreek. Ik ben eigenlijk een beetje gaan kijken naar nou, wat spreekt mij aan. In de, nou ja, zowel in de wereld als in gebeurtenissen die gebeurd zijn. En ik ben daar eigenlijk mee aan de slag gegaan. Toen heb ik daar muziek naar gezocht. En gekeken wat past bij welke groep. En dan gewoon gaan creëren. Zowel zelf als met de groep samen. En dan, nou ja, vaak komen daar de mooiste dingen uit. Zeker als je het samen doet.
1: Ja, want voor welke leeftijd of welke groep ben jij verantwoordelijk?
0: Echt van alles.
1: Oh, van alles. Echt van jong tot oud.
0: Ja, de jongste die ik lesgeef is nu 9 jaar.
1: Ja.
0: En nou, de oudste zal denk ik in de 40 zijn.
1: Ja, want
0: dat verschilt mega.
1: Dat is echt bizar, hè? Dat er echt zoveel verschil zit. Maar ja, iedereen is wat dat betreft welkom, maar iedereen doet ook mee. Dat is
0: zeker.
1: Ook hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Maar ga je dan wel echt gericht te werk? Dat je voor de jongeren echt wel, de jongere doelgroep, dat je daar een bepaalde emotie in zet en wat liefelijker is misschien.
0: Ja.
1: En dan voor de ouderen, voor die 40 jaar, echt wel de wat zwaardere emotie?
0: Ja, dat wel. Je kijkt wel per leeftijdsgroep en per categorie. Want de ene danst jazz, de andere danst hiphop. Dan moet je ook natuurlijk weer
1: dan moet je ook naar kijken houden,
0: wat. Ja. Ga je wel gericht te werk en te kijken van nou, wat past bij wie. Maar ik heb wel ook mijn jonge meisjes die vertellen ook wel een verdrietig verhaal, zeg maar.
1: Oké.
0: Dus dat doen ze hartstikke goed. Maar dat is natuurlijk heel anders dan mijn meiden van 18 die
1: ja, ook omdat ze natuurlijk
0: ook zo'n verhaal vertellen.
1: Niet die kijk op de wereld hebben die jij op jouw leeftijd wel hebt. Zeg
0: klopt, maar daar laat ik ze ook wel vrij in. Dus ik vertel ze gewoon van, nou, dit is hoe ik het zie. Zeg maar, jij mag je hele eigen verhaal er aanbrengen.
1: Maar moet je dan ook een soort van psychologie toepassen om dat een beetje over te brengen? Of is dat eigenlijk heel makkelijk omdat het vanuit de dans wordt gedaan? Wat jij kan, maar wat je uiteindelijk ook probeert aan te leren aan die kinderen.
0: Ja, ik probeer ze wel altijd mee te geven. Ik probeer ze altijd wel vrij te laten, niet er in een hokje te stoppen. Want ik denk dat het belangrijk is dat ze zelf hun eigen emoties en dat ontdekken. Dat is natuurlijk sowieso al een heel ding en misschien ook moeilijk voor sommigen. En het hoeft ook niet altijd, zeker niet op een jonge leeftijd.
1: Nee.
0: Dan moet het gewoon leuk zijn vooral.
1: Ja, dat zeker, ja. Want dat ze op een gegeven moment het allemaal zo zwaar vonden dat ze volgens mij niet meer willen dansen, omdat ze allemaal heel thuis zijn gekomen.
0: Nee, precies. Nee, dus ze moeten het vooral gewoon heel erg leuk vinden. En ik zeg gewoon van, nou kijk, dit is het verhaal wat ik erachter heb bedacht. En dan mogen jullie zelf helemaal verder invullen hoe en wat. En dan heb je er een paar bij staan die gaan helemaal in die emotie.
1: Ja?
0: En er zijn ook een paar die gaan lachen. Oh, jullie is allemaal oké. Okay.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen. 1 over 7 is het, de maandagochtendshow. We gaan zo beginnen. Eerst het nieuws, de NOS.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
10: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
9: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
11: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
9: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Na 8 jaar voorbereiding is de bouw van woonproject Nieuwe Boterpolder in Hazenswoudendorp officieel begonnen. Op het voormalige bedrijfsterrein aan de Voorweg komen 57 woningen, waaronder koopwoningen, sociale huur en middenhuur. Volgens wethouder Ernst-Jan Straven is bij de ontwikkeling rekening gehouden met de wensen van omwonenden en het landelijk karakter van het dorp. De KNVB heeft de competitieindelingen voor de eerste elftallen in de regio bekendgemaakt. ARSC speelt komend seizoen in de 4e divisie, terwijl Alphen en Boys uitkomt in de eerste over 2 competities. De volledige indelingen en alle tegenstanders zijn te vinden op studioalphen.nl. De eerste raadsvergadering met de nieuwe coalitie in Kagen-Braassem verliep direct langs duidelijk politieke lijnen. De 4 coalitiepartijen stemden gezamenlijk voor de voorstellen van het college en tegen alle voorstellen van de oppositie. Kern 11 en Groep Mooren uitten daarnaast stevige kritiek op het formatieproces en de samenstelling van de coalitie. Na het debat werden de 4 nieuwe wethouders geïnstalleerd. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment 4 meldingen in de ochtend. In de regio vooral. Gaat om de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoude-Rijndijk staat 4 kilometer. De vertraging steeds is 3 minuten. De A12 dan Den Haag richting Utrecht tussen Reeuwijk en Nieuwebrug. 6 kilometer, 6 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer, 4 minuten. Nou, je zou bijna zeggen 3 kilometer, 3 minuten. Dat is niet waar. 2 kilometer staat op de N219. Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen is dat. Tussen Capelle en de aansluiting met de A20. 3 minuten vertraging. Pim, goedemorgen. Hoe is het op de spoor?
13: Goedemorgen, Wesley. Er rijden minder treinen tussen Schiphol en Amsterdam. Verder is het redelijk rustig op het spoor. Hou wel de raceplanner in de gaten.
8: En zo is het inderdaad. En maandag 13 juli 2026 vandaag. De maandagochtendshow. We gaan beginnen op Studio van Kagebrazen.
14: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
15: Welcome. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7 over 7. Goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier, maandag 13 juli 2026 vandaag. Richard, goedemorgen.
1: Wesley, goedemorgen.
0: Pim, goedemorgen.
2: Wesley, goedemorgen.
0: Ik weet niet wat het is, maar de afgelopen dagen merk ik dat er een soort van virus in de lucht hangt. Niet alleen mijn vrouw was ziek, daar had ik het vorige week over, Ries. Maar afgelopen weekend, ik heb echt alleen maar plat gelegen. Ik heb heel de zaterdag niet meegemaakt. Ik denk dat ik 2 uurtjes wakker ben geweest en de rest alleen maar heb geslapen. Ik snap er echt helemaal niks van wat er aan de hand is. Misschien is het de vermoeidheid richting de vakantie. Maar het kan ook best zijn dat er gewoon echt een virus in de lucht hangt. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar hebben jullie...
1: Ik moet zeggen, afgelopen vrijdag was ik ook beneden optima forma, om het zo maar te zeggen.
0: Beneden optima forma, ja?
1: Dat ging niet lekker.
0: Prachtig.
1: En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk van het weekend bijgekomen.
0: Ja, hoor, van het weekend ben je bijgekomen? Ja. Oh, dat is wel lekker dat je van het weekend wel een soort van weekend hebt gehad. Hoe is het met jou, Pim? Gaat het goed verder?
2: Ik zit heerlijk in de wedstrijd eigenlijk, mannen. Dus,
0: dat is fijn. Is dat omdat het ergens doorkomt, zeg maar? Heb je iets waar je aan vast kunt houden, waardoor je lekker in die wedstrijd zit?
2: Nee, ik vind die maandagochtend al wel lekker. Word er ook wel vrolijk van, maar
0: Een goed vooruitzicht.
2: Maar heb jij niet bij jezelf dat je dan denkt, ben ik nu maar even ziek? En dan ben ik in mijn vakantie dan gelukkig wel, waarschijnlijk. Statistisch gezien, dan lekker gezond en healthy.
0: Ja, traditiegetrouw ben ik in de vakantie altijd even ziek. Dat is gewoon omdat je van het hele jaar moet bijkomen. Dat is gewoon een soort van de rustmodus die het lichaam aanneemt op het moment dat je vakantie hebt. We hebben vorige week natuurlijk gehoord, 2 weken vakantie is genoeg om echt tot rust te komen. Dan moeten we dat ook maar aanhouden. Dan moeten we minstens 2 weken vakantie nemen. Ik hoop dat het 3 weken vakantie wordt.

0: Maar ja, het ding is wel, ik hou daar altijd rekening mee met dat ik altijd even een momentje ziek ben. En dat het vanzelf uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar mijn weekenden vind ik altijd wel heel irritant. Want ja, het zijn maar 2 dagen. En nu weet je ook dat, zeg maar, als je in je vakantie ziek bent, dan kun je dat altijd weer terugvragen van de baas.
1: Is dat zo?
0: Ja, want op het moment dat je ziek bent, dan moet je je ook ziek melden. Ook tijdens je vakantie. Om ervoor te zorgen dat je de vakantiedagen dat je ziek bent geweest, om die weer terug te krijgen, terug te boeken op je vakantiesaldo en het weer later in het jaar kan opnemen. Want officieel, je kan geen vakantie houden. Je bent ziek. Het irritante vind ik wel, ja, op het moment dat je weekend hebt, kun je niet die 2 weekenddagen even terugvorderen bij, bij de baas.
2: Heb jij dit wel eens gedaan? Een ziektedag bij op je
0: vakantie? Ja, zeker. Ja, nee, ja, vorig jaar ben ik inderdaad in een vakantieweek ben ik ziek geweest. Ja, toen moest ik gewoon vrij nemen. Of tenminste, moest ik me ziek melden. En heb ik die vakantiedagen heb ik teruggekregen.
2: Lekker.
0: Ja, nee, maar, het is iets wat heel veel mensen niet weten. Maar ja, wat je eigenlijk wel gewoon moet doen, want je hebt gewoon recht op.
2: Joh, dat wist ik helemaal niet. Dat leer ik gewoon weer wat nieuws. Iedere maandagochtend is voor mij een soort leermoment.
0: Ja, maar dat heb ik vorige keer gezegd. Hè? Het is gewoon niet alleen maar levenslessen die je leert. En plezier bij de ochtendshow. Maar juist ook die levenslessen die we je meegeven.
2: Wat wou je eigenlijk mee zeggen?
0: Nee, gewoon dat wij wat ouder zijn dan jij.
2: Zo, dat vind ik nogal. Vind je het beter? Ben je het daarmee eens, Richard?
0: Ja. Hoezo zou hij het er niet mee eens zijn? Sorry hoor, dat je even inval, Ries. Ja, maar nee. Hoezo zou je het er niet mee eens zijn dat jij ouder bent dan Pim? Ik bedoel...
3: Ja, wat kan je eraan doen dan?
0: Dat is toch realiteit?
2: Ja, maar ja, misschien is het een mentale klap, hè, om erachter te komen dat je toch gewoon de houdbaarheidsdatum begint.
0: Op het moment dat je eerder geboren bent, dan is de houdbaarheidsdatum ook eerder op. Ja.
2: Die is op een gegeven moment is die bereikt.
0: Dan is die bereikt inderdaad. Ja, dus ja, ik weet niet hoe jij het allemaal opvat.
2: Bij sommige mensen doet dat zeer. Echt dat als je tegen ze zegt, hoe oud ben je? Dat ze zeggen, nou, ik ben 40 jaar jong. Ik zit, 40 jaar is niet meer jong. Dan is het over.
0: Nee, ja, sommige mensen die vatten het altijd op als een slechte gewoonte, zeg maar, dat ouder worden. Kijk, natuurlijk komen er bepaalde zaken met zich mee. Die niet altijd helemaal optimaal zijn. Ik bedoel, Ries, die heeft heel vaak last van zijn rug. Nou ja, dat is eenmaal het ding van ouder worden. Maar ja, dat is ook het ding hoe je leeft en hoe je doet en hoe je zit en hoe je... Je hebt er natuurlijk wel bepaalde invloeden op.
3: Het is wel een beetje een lot uit de loterij, hoor, moet ik zeggen, hoe dat je oud wordt.
0: Ook, nee, dat het ouder worden aan zich, zeg maar, zeker. Alleen, ja, jij bent natuurlijk ICT'er van beroep, officieel. Je bent ook nieuwslezer bij de ochtendshow. Je zit heel veel. Ja, dat je dan vaker en sneller last hebt van je rug is op zich logisch. Want je beweegt gewoon wat meer.
3: Wel, als je een rolstoel hebt om op te zitten, dan
0: ook,
3: dat zeker.
0: Ook, maar ook als je geen rolstoelen hebt. Ik bedoel, het zitten aan zich, de houding aannemen van achterover. Of vooroverleunen, dat helpt niet als het mee natuurlijk.
3: Dat valt best mee. Ik bedoel, het is echt hier dat ik op deze stoel dat ik echt last heb gekregen van mijn rug. Want dat had ik in het verleden heb ik dat nooit gehad. En als ik thuis ben, heb ik ook geen last van mijn rug op mijn stoel.
0: Ook dan word je ouder, hè? Dan merk je ook dat
3: op een gegeven moment wel een rol gaat hebben.
0: Nee, op een gegeven moment, hè, op latere leeftijd. Nou ja, goed, je bent nu wat ouder aan het worden. Dat je daar gewoon wat last van krijgt. Ondanks dat je altijd een goede stoel hebt gehad. Nee, maar het is gewoon zo.
2: Pakt hij dit netjes ook, hè? Je bent iets ouder aan het worden, Richard. Het begint bij...
0: Nee, dit hoort gewoon bij het leven. Ik bedoel, ik heb dat ook.
3: Ze hebben voor reclame hebben ze zo'n term, weet je, sluikelijk reclame. Wat is dit dan? Sluikouderdom of zo?
2: Ja, sluikouderdom, ja. Oh, wat goed.
0: Zeker als je het ontkent, dan is er sluikouderdom. Nou, ik vind het een mooie term om eraan te koppelen, inderdaad. Maar het is gewoon, op latere leeftijd krijg je gewoon last van bepaalde zaken. En dat weet je gewoon. Soms heb je daar zelf invloed op gehad en soms ook niet. Maar het is gewoon een acceptatie van het leven. En ja, sommige mensen die kunnen daar niet heel goed mee overweg. Die vinden het altijd heel lastig door eigenlijk te zeggen, ja, nee, ik ben 40 jaar jong. Ja, in opzicht van een 80-jarige, ja, ben je jong. Ja, dat klopt. Maar aan de andere kant, je bent ook gewoon op de helft.
2: Kan jij er mee goed omgaan? Kan jij er goed mee omgaan dan, Wesley?
0: Ja, wat wil je er tegen doen dan? Ik bedoel, het is gewoon...
2: Jij ziet het gewoon echt als het gebeurt maar gewoon.
0: Ja?
2: Of doe je wel fysiek iets door
0: je probeert natuurlijk wel zo lang mogelijk het leven in je te houden. Letterlijk en figuurlijk.
2: En hoe doe je dat?
0: Nou ja, je moet er gewoon gezond eten. Je moet er gewoon bewegen af en toe. Alleen, ja, ook ik ben gewoon een bepaalde nerd die continu achter zijn computer zit. En iedere keer te weinig beweegt. Dat is ook de realiteit. En dat is ook wat je hoort van je omgeving. Maar goed, aan de andere kant, als dit het is wat jij in het leven brengt, dan is dat het. Ik bedoel, je moet er zelf een feestje van maken. En dat doen we dan op die manier. Ja, nou ja.
2: Mooi.
0: Doen we niet. Iedereen is de actieve sporter of is de man of vrouw die weer zo... Ja, hoe noem je die populaire sportwedstrijden tegenwoordig? De Hyrox en dat soort dingen doet. Nee, houd toch op, zeg.
2: Nee.
0: Als we het over hardlopen zo hebben...

0: Dan hoor je ook steeds vaker dat ze sneller komen te overlijden omdat het hart het niet meer doet en zo. Dus ja, ik weet nou niet wat goed is voor het leven.
1: Alles is goed, zegt mijn moeder altijd, behalve als er te voor staat.
0: Ja,
1: dus
0: nee,
1: te veel sporten, te veel eten, dat gaat allemaal mis. Doe gewoon normaal. Dat is wat werkt.
0: Ja, het enige te wat goed is te goed.
2: Nee.
0: Jawel.
2: Nee, want dan word je gezapig van. Dan,
0: nee, ja, dat je nog iets te goed hebt.
2: Oh, op die manier.
0: Dus dat is ook
2: een nadeel.
1: Hebben we nog iets te goed van elkaar?
2: Ja, maar goed, het is wel in je nadeel in feite. Maar je hebt het op dit moment heb je het nog niet. Je krijgt het nog te goed.
0: Ja, maar, nee, je hebt het niet fysiek, maar je hebt het wel.
1: Ja,
0: maar je krijgt het nog. Dus het komt eraan. Dus dat is iets waar je...
2: Tenzij dat je een te goed bond had van de V&D.
0: Ja.
1: Normaal gesproken ben ik altijd team Richard, maar voor deze ben ik even team Wesley.
0: Hoezo?
1: Nee, ja, ik ben het met je eens.
0: Die te goed bond van de V&D, daar ben ik het dan weer mee eens. Dat vind ik op zich ook geen heel prettig vooruitzicht in dat opzicht. Maar goed. Je hebt wel gelijk, Ries.
1: Ja,
0: als je die nog nu hebt liggen, dan gaat er iets niet helemaal goed.
1: Ja.
0: Wat zeg je nou? Dit is ouderdom humor.
1: Dit is ouderdom humor, de V&D. Kom op, man. Dat is echt 30 jaar geleden dat die hele toko instortte.
0: Toch? Nou, dat valt op zich ook nog wel mee. Dat is echt... hoe lang geleden is dat? Dat is 10 jaar geleden misschien.
2: Zo lang geleden al? De V&D? Nee, toch?
1: Nee,
0: is dat geen 10 jaar geleden?
1: De V&D is...
0: Wanneer is dat?
1: 2015.
0: Dat is 11 jaar geleden, Pim.
2: Dat is 11 jaar geleden, man.
1: Nou, dat bedoel ik. Toen was ik...
0: Het ligt niet, hè?
1: Ik was 12.
0: Ongelooflijk. Ja, de tijd gaat hard.
2: Bizar, 31 december 2015 failliet verklaard.
0: Ja.
2: 9 jaar later is die faillissement pas afgerond, hè, door de curatoren. Die hebben flink kunnen cashen natuurlijk.
0: Ja,
2: die hadden ook nog geld te goed.
0: Ja, en weet je wat je ook nog te goed had op een gegeven moment? Die bonnen van dat bedrijf die daarna overnam, dat Hudson's Bay, weet je wel. Dat was ook zo'n groot succes.
1: Wat ik wel mis is de Laplace.
0: Oh, ik dacht mis Ethan.
2: Hoezo? Die heb je nog, hoor.
0: Ja, de Laplace heb je nog, hoor.
1: Ik vond dat zo leuk als kind.
2: Ja, vond jij dat leuk?
1: Ja.
2: Ik vind het meer pijn in mijn portemonnee, maar...
0: Ja, dat was, op een gegeven moment werd het wel heel duur.
2: Zo.
1: Ja, maar dat is toch sowieso met al die toko's. Maar ik vind dat echt wel, wat hebben, hoor. Oh, lekker zo'n sausenbroodje.
0: Wat voor?
1: Een sausenbroodje.
0: Een sausenbroodje, maar dat kan je toch overal krijgen?
1: Ja, maar die had daar wat, hoor.
0: Nou, oké. Okay.
1: Er zat iets in, dat was niet normaal.
2: Ja, vitamine. Oh nee, sorry.
0: Er zat iets in, dat was niet normaal. Ik zat de volgende 3 dagen op het toilet. Ja.
2: Maar melkproduct zeker?
0: Ja, voor mij wel, ja. Dat is echt... Ongelooflijk. Nee, het bestaat nog steeds, want het is op een gegeven moment is dat overgenomen. Is dat op zichzelf doorgegaan? En volgens mij is het tegenwoordig overgenomen door de Jumbo of zo.
2: Is
0: toch?
2: Dat zo?
0: Ja, want de Jumbo heeft tegenwoordig ook toch van die Laplace-dingen in hun eigen supermarkt. Dat je gewoon een. Dat is altijd heel irritant. Op het moment dat je boodschappen gaat doen, dat je dan. Weet je wel, die diverse warme broodjes ruikt. Dat je dan eigenlijk. Je moet nooit gaan boodschappen doen op het moment dat je honger hebt, want dan koop je heel die winkel leeg. Maar zij hebben daar echt wel iets bijzonders opgezet. Dat is een beetje à la het buitenland. Want in het buitenland zie je dat ook vaak. Dat je dan boodschappen gaat doen, dat je dan honger krijgt. En op een gegeven moment dan zie je dan links een of andere broodjescorner zitten. En dan ga je daar toch even wat eten halen.
2: Ja. Hey, trouwens, even terugkomen op of dat het nou van Jumbo is of niet. Het was van Jumbo.
0: Het was van Jumbo.
2: Is sinds halverwege 2024 operationeel losgekoppeld.
0: Oké. Okay.
2: Maar Jumbo heeft nog wel, is er wel aandeelhouder.
0: Oh, is wel aandeelhouder. Ja. Dus ze hebben op een gegeven moment gezegd, dag Jumbo.
2: We willen wel de lusten, maar niet de lasten.
0: Nee, zo is het inderdaad. Nou.
1: Lekker hoor.
0: Oh, ja. We moeten door, hoor ik net. Het weerbericht voor vandaag. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het midden en zuiden van het land. Daarbij geldt ook code geel vanwege de warmte. Oh ja, is het weer zover? Is het, het is warm zeker.
1: Ik zit dus door hier te kijken en op de collega's van nu.nl. En die hebben op de redactie echt een superleuk item gemaakt over waarom kun je nou zo slecht slapen in de hitte.
0: Ja?
1: Ja, en dat...
0: Omdat het warm is?
1: Omdat het dus natuurlijk weer zo heet is.
0: En dat.
1: Dat is dus heel normaal, dat je gewoon heel slecht kan slapen. Dat is gewoon een hele natuurlijke reactie.
0: Ja, als we het over levenslessen hebben, ik heb nog nooit anders ervaren. Op het moment dat het warm is, dat ik dan slecht slaap. Dus in zoverre...
1: Ja, maar een ding dus, dat dus ook... Ik vraag mij dan direct af, hoe werkt dat in landen als Spanje, Mexico? Hoe slapen die lui?
0: Ja.
1: Dat lijkt mij dus niet te doen.
0: Nee, maar aan de andere kant, ze hebben wel de siesta.
1: De siesta?
0: Ja. Siesta. Ja. Dat is zeg maar tussen de middag even een dutje doen.
1: Nee, dat snap ik. Maar werkt dat zeg maar zo dat je dan...
0: Ja, weet ik niet.
1: Dat je lichaam daar dan op helemaal aanpast of zo? Omdat als ik in Spanje ben, hou ik geen siesta en kan ik ook gewoon 's avonds slapen.
0: Ja, maar dat komt omdat je het ook niet gewend bent.

0: sta en dan denk, poeh, het is hier warm. Laat staan voor de mensen die het verkopen.
1: Een beetje warm, jij.
0: Nou, vanmorgen is het in het noordelijke helft van het land nog bewolkt. In het oosten komt plaatselijk meer mist voor. Vanuit het zuidoosten breekt de zon dan steeds vaker door. Vanmiddag is het op veel plaatsen volop zonnig en droog. Alleen op de Wadden blijft er meer bewolking aanwezig. Dus ja, voorlopig even niet naar de Wadden. Die zeehondjes die voeden zichzelf heel, wou je bijna zeggen. Oh. Nee, is niet waar.
2: Dat gaat niet waar.
0: Ja, laatste week ochtendshow. Zwieber, ook al is het. De temperatuur loopt uit 1 van 22 graden aan de noordkust tot lokaal 31 graden in het zuidoosten. Ja, de korte broek die kan wel aan, dat kunnen we sowieso benoemen. Maar ja, aan de andere kant. We hebben het weer over een hittegolf, hoor ik net. Dus ja, dan moeten we hem ook gaan draaien. Het liedje over de hittegolf. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat is de

tot 10 uur op Studio Alphen Kagebrazen. En we zien onderweg ook van Spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen. Ja, op zich wel lekker met zo'n hittegolf natuurlijk. Maar ja, als je moet werken deze week, dan wordt het weer wat lastiger. Centervolt, G-Girls Band. We gaan ermee openen. Deze nieuwe werkdag en nieuwe werkweek. Maandag 13 juli vandaag.

0: open, bed uit. Welkom bij een nieuwe dag. De Ochtendshow.
1: Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in.

De stad houdt zich dom, ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit, ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja. Wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht.

0: dichter in de Nederlandse muziekbusiness. Heet Spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen. Daar ook Centervolt en G-Girls Band in de ochtendshow. Over zwemmen gesproken.
1: Hoppakee, en door.
0: Ja, en door, want we gaan even een rondje nieuws doen.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit hoor, dus...
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: Nou, valt wel mee, het is bijna half acht. Goedemorgen.

0: zit er in het nieuws?
1: De nieuwsservice voor de maandag 13 juli vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
2: Zanger en cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de onderscheiding na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg uit handen van burgemeester Jan van Zanen. De 75-jarige Jekkers stopt met het maken van grote theaterprogramma's. Hij brak natuurlijk door in de jaren 80 door met Klein Orkest. En als Harry Klorkstein, dat was een projectje van het Klein Orkest. Ja. Schreef bekende nummers over als Over de Muur en O.O. Den Haag.
1: Ja, en vergeet het lied De Kerstezel niet, hè?
2: Ook die inderdaad, ja. Hij wilde de ezel zijn.
1: O.O. Den Haag,

0: Ik zou.
1: Ik zou best wel een keertje, net als vroeger, in Moerwerk willen wonen.
0: Willen wonen.
2: Nou, heb jij die beelden gezien hiervan?
0: Ja, ik zie het hier voor me.
2: Je ziet hier voor je?
0: Ik zie die Alwin Jekker, zie ik hier voor me zo met dat lulazen.
2: Het was wel even schrik hoor, toen ik hem zag.
0: Ja, maar ik bedoel, die man...

0: De Denne, ja. Oh, mooi.
1: Ja, ik moet zeggen, ik zag het filmpje en het was wel even schrikken. Was het. Hij is natuurlijk 75. We hadden het net in het begin van de ochtendshow, hadden we al over ouder worden.
0: Yeah.
1: Ja, weet je, en dan zie je hem daar zo staan. En dat drukke mannetje wat vroeger was, nou, dat is het niet meer natuurlijk. Ja, dat is logisch.
0: Ja, nee, exact. Dat is logisch.
1: Dat is hetzelfde
0: ja.
1: Als dat je nu nog die andere druk over de podium heen zou zien redden. Hoe heet je ook weer?
0: Bert Visser
1: inderdaad, ja.
0: Ja, die is nog steeds net zo druk, hoor.
1: Ja.
0: Maar die is ook gestopt natuurlijk met solo-shows en zo. Dus ja. Nou ja, goed, gestopt dus. Met grote shows in ieder geval. Hij zal dan vast wel overal en nergens te vinden zijn. Of misschien samen met anderen op het podium uiteindelijk. Maar, De Haag. Het is nog steeds is het er. Maar Harry Jekkaas, die voorlopig even niet meer.
1: Ja.
0: Nou, ander nieuws dan nog. Pim, wat heb jij in het nieuws?
2: Zeker. Infantino overweegt een WK met 64 teams. Hij zegt zelf, elk land moet dromen van een WK-deelname. De FIFA-voorzitter Gianni Infantino denkt eraan om het deelnemersveld van het WK voetbal verder uit te breiden. De Zwitser wil na het huidige WK met een recordaantal van al 48 landen een onderzoek gaan doen naar een toernooi met 64 landen. Maar dat gaan we even allemaal rustig bekijken, zegt hij.
0: Ja.
2: Zou toch wel geweldig zijn.
1: Nog meer steekpenningen.
0: Ongelooflijk. Ja, het valt wel op dat nu uiteindelijk gewoon de vier grootste landen die op nummer 1, 2, 3 en 4 staan van de FIFA wereldranglijst. Dat die zijn gewoon overgebleven op het WK.
2: Ja, maar dat was een bewustie, hè? Dat is over nagedacht.
1: Hoe langer dit WK duurt, hoe meer dat je gewoon van die meldingen krijgt van, joh, dit is gewoon doorgestoken kaart. En ik heb natuurlijk aan het begin van het WK al gezegd, Argentinië moet het gewoon weer worden. En je ziet gewoon aan alles dat ze geholpen worden.
0: Ja, ik wil er gewoon niet naartoe. Maar dat Richard Harreman zo meteen gelijk heeft. Dat ik durf er bijna niet te zeggen zometeen.
2: Nooit. Hoort in de WK-finale begint Messi met de bal te lopen met zijn handen. Richard Hartman geef ik nooit gelijk op dit gebied.
0: Ja, of het nou de hand van Maradona is of de hand van Messi, maakt niet uit. Richard Hartman krijgt geen gelijk. Ja, precies. Dat gebeurde afgelopen weekend ook inderdaad. Ja. Hoeveel landen wilde die nu eraan koppelen?
2: 64. We zitten nu op 64. Ja. Maar het toernooi is natuurlijk ooit begonnen met 32 teams. Nou ja, nu heb je dus al het probleem dat met 48 landen, dat er dus een aantal nummer 3's door moeten. Nou ja, dit jaar was gewoon het eigenlijk heel simpel. Heb je meer dan 2 punten, dan ben je winnen. Dan doe je weer mee aan de volgende ronde. Nou, dat is al de charme van het WK. Staat een beetje, als ik de reacties bekijk, dat is dan een beetje weg. Dit is nu eigenlijk hetzelfde geval. Want als je 64 landen mee laat doen, kom je weer op een rekenkundig probleem uit. Want dan moet je nummers 4 zelfs door gaan laten gaan.
0: Ja, dan krijg je op een gegeven moment ook gewoon pools van 8 teams of zo, toch?
2: Nee, je blijft op pools van 4 teams.
0: Omdat wel een pool van 4.
2: Dat komt anders natuurlijk niet uit, want je moet natuurlijk gewoon 3 wedstrijden
0: hebben. Ja, oké, maar dan krijg je 8 tussenrondes.
2: Nee, dat niet. Dat dus niet, maar je gaat dus wel naar meer nummer 3's weer.
1: Ja.
2: Ja, het is één groot drama dit. Ja,
0: ik denk dat we op een gegeven moment dat we naar een WK voetbal gaan van 211 landen.
2: Ja, ik
0: dat zijn namelijk alle aangesloten landen van de FIFA.
2: Ja, ik zie ook hier allemaal mensen staan die zeggen, ja, waarom zou je nog gaan kwalificeren met 64 landen?
0: Ja.
2: Met 64 landen.
0: Dat heeft geen zin. Nee, precies.
1: Ik zit hier wat reacties te lezen op jouw bericht. Tenminste over degene wat jij net hebt gevonden. Een van de opmerkingen is van, ja, ik snap dat wel. Infantino is een halve Italiaan. Hij wil natuurlijk dat Italië ook eens de kans krijgt om mee te doen aan de eindronde.
0: Ja, dat is al een aantal jaar achter elkaar niet gelukt dat ze mee kunnen doen. Dus,
2: Het zou toch de zot voor woorden zijn dat als je als Italië zijn met 64 landen, dus dan mogen er ook weer meer Europese landen meedoen, dat dan Italië gewoon zich weer niet weet te kwalificeren. Ja, dat zou magisch
0: zijn. Het is toch zo, ik bedoel, het is hartstikke knap, hè? Curaçao die dan meedoet met WK voetbal. Kaapverdië die het ook echt hartstikke goed heeft gedaan. Noem nog meer van dat soort landen die dan eigenlijk mee mogen doen met het WK voetbal. Maar Italië ontbreekt, ja, dat is toch totaal zonde.
2: Ik vind het geweldig.
0: Ja, jij vindt het geweldig, ja.
2: Kijk, je hebt bepaalde spelers die echt te goed zijn voor woorden. Bijvoorbeeld een Jan Oblak van
0: Jan Oblak, die ligt inmiddels al.
2: Dat is gewoon een geweldig keeper. Gozer heeft nog nooit een WK kunnen spelen omdat zijn land gewoon niet goed genoeg is.
0: Nee, dat is zo, ja.
2: Dat is voor Donnarumma, volgens velen een van de beste keepers van dit tijdperk. Die gast heeft nog nooit een WK gespeeld.
0: Ja, maar wat dacht je van Polen? Ik bedoel,
2: Polen had bijna mee kunnen doen.
1: Vier jaar geleden deden ze toch mee.
0: Ja, nee, dat klopt. Ook. Alleen ze hebben ook een aantal toernooien gemist, dus in zover.
2: Maar goed. Maar wij ook.
0: Voorlopig is die discussie nog even gaande en moet het WK voetbal van dit jaar nog even worden uitgewerkt. Of afgewerkt vooral, want er zijn nog 4 over. De finale die staat volgens mij over een week.

0: Of anderhalf, hè? Op,
1: nee,
0: op de
1: aankomende zondag om 9 uur.
0: Aankomende zondag al? Ja. Oh, dan moet er nog snel gevoetbald worden.
1: Voorspelling, wie wordt het? Want we hebben nog 4 landen over.
0: Ja, als we naar het voetbal kijken, dan zou ik zeggen Frankrijk. Als we naar het gevoel kijken dan, of luisteren, dan wordt het Argentinië. En als we kijken naar mijn pool, dan hoop ik dat het Spanje wordt.
1: Oké, mooie mening. Jij, Ries?
2: Nou ja, ik heb het al gezegd.
1: Argentinië.
0: Jij denkt Argentinië.
3: Argentinië.
1: Mooi, jongens.
0: Wat denk jij?
2: Dan moet gewoon de afsluiter worden van Messi natuurlijk.
1: Ik denk dat Frankrijk.
0: Frankrijk?
1: Ja.
0: En dan de finale tussen Frankrijk en Argentinië wordt het dan?
1: Ja, ja. Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Nou, we gaan het zien. Zondag is de finale. Morgen de eerste van de halve finales. En dan volgens mij spelen Spanje en... Frankrijk tegen elkaar dan. Ja,
1: zeker, het wordt echt een
0: mooie pot. Ja, ik weet niet hoe laat... Ik ga heel even snel kijken voordat we naar het nieuws gaan. Hoe laat die...
1: 10.
0: 10 uur?
1: 10 of 9.
0: Dat is een late wedstrijd, hoor. Ik had helemaal...
1: Ja, ik baal er ook van. Ik vond de vorige WK vond ik dus echt geweldig achteraf... dat je gewoon de WK-finale om 6 uur had. Dat je gewoon met je bordje op schoot. Want ja, Nederland deed toch niet mee.
0: Nou ja, dat is wel het ding, hè. Want even kijken. Dinsdag, morgen dus, Frankrijk-Spanje om 9 uur. En woensdag ook om 9 uur, dan Engeland-Argentinië. En de finale, die is volgens mij rond 1 uurtje of 6 juist. Omdat iedereen dan in de wereld kan kijken.
1: Ik ga nu koekeloeren.
0: Pim die gaat even koekeloeren.
1: 9.
0: Oh, 9 uur ook. Ja. Dus alle wedstrijden nu om 9 uur lokale tijd.
1: Maar
0: Nederlandse
1: wel gelijk,
0: tijd.
1: Wat je wel gelijk in hebt is dat de hele wereld dan kan kijken. Want dat is altijd het meest bekeken tv-moment van alle jaren op rij. Het wint van begrafenissen, het wint van trouwerijen. Dus vorige WK-finale is het meest bekeken tv-moment ooit weer zie ik hier staan. Dus.
0: Ja, ook omdat hij natuurlijk best wel obscuur was ten behoeve van het Nederlands elftal.
1: Maar... Ja, zeker.
0: Goed. Ik heb toevallig wel de wedstrijd van Argentinië zitten kijken. Dat was midden in de nacht. Begonnen om 1 uur of 3. Maar uiteindelijk, ja, ik werd rond 1 uur of 4 wakker. Toen dacht ik, nou, laat ik maar eens even kijken. Nou, ik heb nog een 30 minuten extra kunnen kijken... omdat het weer tot de verlenging kwam. Dus ja, het was echt verschrikkelijk. Maar goed, Zwitserland ten koste van... Argentinië ten koste van Zwitserland, hoor, was het verhaal. De ochtendshow op Studio Alf en Kage Brasem is vandaag het verhaal. Het is 7:58. Zometeen in de ochtendshow dan gaan we weer spelen waar of niet waar. Mee kun je doen via de app studioalf.nl/WhatsApp. En stuur dan in je bericht 1, 2, 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welke antwoord bij welke stelling hoort. Maar ja, waar of niet waar zijn de antwoorden die je kunt geven... op de stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen. Straks dan gaan we spelen hier in de ochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws dus, 7:30. De hoofdpunten van de NOS.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit, zegt accountantskoepel SRA. Vooral horeca, bouw- en retailbedrijven schuiven investeringen op de lange baan. Ze maken zich zorgen over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Het weer, opnieuw een zomerse dag vandaag en het wordt 23 tot 31 graden.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Arban. Ries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er komt geen nieuwe brug of tunnel om de verkeersproblemen in Boskoop en Waddinxveen op te lossen. Volgens de provincie zijn de kosten te hoog, is de impact op het landschap te groot... en lossen de plannen de verkeersproblemen onvoldoende op. Vooral in Boskoop blijft de verkeersdruk groot. Dagelijks rijden daar ruim 10.000 voertuigen over de zijde en de hefbrug. De oprichting van stichting Alfa 2050 zorgt voor stevige kritiek vanuit de Alfense oppositie... De stichting moet adviseren over de toekomst van de gemeente... maar 4 partijen vinden de organisatie onnodig... en de investering van 2 ton weggegooid geld. Volgens de aanstelling van oud-wethouder Gerard van As... als strategisch adviseur leidt tot kritiek. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk wel in met de plannen. Sjaak van Halteren is maandagavond geïnstalleerd... als raadslid voor D66 in Kaag en Brasem... en neemt de zetel over van Nick van Egmond... die opnieuw wethouder is geworden. Met zijn installatie is de gemeenteraad weer compleet. Wie van Egmond opvolgt als fractievoorzitter van D66 is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, langzamerhand lopen de wegen in de regio iets voller. Er zijn 8 meldingen te melden. 31 kilometer gaat het om. En 31 minuten aan vertragingstijd. Je krijgt ze alle 8 van me. Ik ga er snel.

0: Doorheen de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Er staat 6 kilometer, vertragingstijd is 4 minuten. Vertraging ook van 4 minuten op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. 5 kilometer. De A12 daarna richting Utrecht. Er staat 3 kilometer tussen Zevenhuis en Gouda. 4 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Blijswijk en Noorddorp. 4 kilometer, 3 minuten. De A20 dan, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 3 kilometer, 4 minuten. En op diezelfde weg, maar dan tussen Moordrecht en knooppunt Gouwe, 2 kilometer, 3 minuten. Tot slot, nog twee. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer, 6 minuten. En tot slot dan nu wel de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden, 3 kilometer. En de vertragingstijd is 3 minuten. Ja, Pim, hoe is het op het spoor?
1: Op het spoor is het in de regio momenteel rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld. Reis je via Amsterdam of via Schiphol, duurt het ongeveer, rijden er minder sprinters. Dit duurt ongeveer tot 7:15. Dit heeft allemaal te maken met de seinstoring. Dus hou wat dat betreft de reisapp goed in de gaten.
0: Yes, Pim, dankjewel voor het advies ook. En dankjewel voor deze informatie. Zometeen in de ochtendshow. Dan andere informatie, namelijk in de stellingen van waar of niet waar. Thijs van der Dussen die gaat ze aan ons voorleggen. En jij kunt meedoen via de app.

0: Gray in de ochtendshow van Studio VK gebracht. Zo'n Where is my husband is een beetje de oldest single ladies anno 2026.
1: Ja, ik had het net met Richard over. Van, bij alle concerten van Harry Styles, waar ik veel ben bij geweest ondertussen.
0: Ja.
1: Was dus de trend dat dus voordat hij opkwam, kwam dit nummer. Iedere keer. En dan ging je aan het einde van het liedje, is natuurlijk, dan zegt de oma van Ray, zegt, your husband is coming.
0: Ja. En dan wordt ze uitgehuwelijkt of...
1: Ik weet het niet precies hoe dat zit, maar het is, dat moet je niet aan mij vragen. Maar de trend was dus, omdat online, toen Harry Styles weer terugkwam, was het your husband is coming. En toen was dus, iedereen ging dat toe schreeuwen. Ik vond het wel een geinig momentje. Goed.
0: Ja, dat mensen een huwelijk tussen Ray en Harry Styles goed zouden zien zitten.
1: Dat denk ik ook sowieso wel, maar dat had het niet per se doelde het op.

0: Maar het was wel heel... Nee, het was meer dat dan zeg maar de fans hadden van... alsof Harry hun husband was.
1: Oh, op die manier. Bedoeld, ja, ja.
0: Onze husband komt eraan, zeg maar. Van Harry Styles komt eindelijk. Maar goed.
1: Er zijn heel veel van die grappige feitjes, weet je wel. Op het moment dat er een artiest optreedt... en dat ze bepaalde zinnen hanteren in hun songteksten... dat de grote schare fans die zich dan hebben gekoppeld aan zo'n artiest... dat die dan bepaalde zinnen extra daarin gaan zingen. Want je hebt natuurlijk Roxy Dekker van Kloop in de Staat, dat liedje.
0: Buma in mijn zak.
1: Ja, maar dan roepen de standaard fans... die altijd bij ieder concert zijn waar Roxy Dekker ook is... roepen ze van... Hey Rox, waar loop je?
0: Echt?
1: Kloop in de Staat, ja. Dat gebeurt dan heel vaak. En de fans die voor het eerst bij zo'n concert komen kijken... die denken echt, wat gebeurt hier? Die vinden dat dan heel irritant ook.
0: Ja,
1: en
0: dat is
1: het ook een beetje.
0: Meerval. Dat hoor ik wel vaker. Ik weet ook bij... dus dan kom je toch weer terug op diezelfde man. En stel, dan zegt hij van... Harry, what pills are you on? En dan dat gaat over drugs.
1: Ja.
0: Bij As It Was is dat... En dan is de grap dat dan iedereen moet roepen... The good ones. Zo van, nee, je zit niet aan de drugs. Dat is ook wel een ding.
1: Oh ja, oké. Okay. Dus, maar dat doen alleen de standaardfans dan, zeg maar. Dat, ja, precies.
0: Voor mij is dat best wel een nieuw ding. Dat je bij concerten dingen roept van die
1: Het is al wel echt al anderhalf jaar, twee jaar aan de gang, hoor.
0: Ja, maar niet zeg maar toch over ouderdom gesproken in jouw tijd.
1: Nee, toen gebeurde dat niet. Maar toen stonden we ook nog niet met de telefoons alleen maar omhoog. Dus ja
0: dat past in je fotocamera, denk ik.
1: Nee, ook niet.
0: Je stond met niks.
1: Die mochten niet mee naar binnen. Nee, toen...
0: Zo'n klein cameraatje?
1: Nee, er gebeurde niet veel.
0: Nee?
1: Nee.
0: Heb jij nog de tijd meegemaakt, dan zie je, dat is een heel uniek beeld. Dat heb ik altijd bij Man in the Mirror, Michael Jackson, in 1988, Wembley.
1: Ja.
0: Dan staat iedereen met een aansteker.
1: Nee, want toen was ik nog niet geboren.
0: Dat heb jij nog niet meegemaakt.
1: Nee, dan moeten we even overschakelen naar de andere man die hierbij zit, Richard Harreman. Want die heeft dat waarschijnlijk wel meegemaakt.
2: Nog een keer.
1: De aansteker bij Wembley.
0: Ja. De aansteker, zeg maar, dat als zo'n ziedepietje was. Heb jij dat meegemaakt?
2: Dat deed je in je broekzak, jongen, als je hem weer terug stopte. God!
1: Ja, want is hij nog warm, bedoel je?
2: Zo! Gewoon snik, hé.
0: Hoe deed jij dat dan? Hoe deed jij dat dan, een lichtje tijdens een concert?
1: Niet.
0: Dus het is gewoon een fase geweest dat we dat gewoon niet deden?
1: Ja, ik deed niet mee. Ik bedoel, ik was gewoon aan het kijken naar de artiesten en zo.
0: Oké, op die manier. Oké. Okay.
1: Zeg, waar of niet waar, laten we die even gaan spelen, want daar is weer de hoogste tijd voor. We kregen namelijk weer drie stellingen van Thijs van der Dussen, is vriend van de show van de ochtendshow. En hij gaat ons weer drie stellingen voorleggen. Wij kunnen daar op antwoorden met waar of niet waar. Kun jij ook doen via de app studio11.nl/WhatsApp. Dat is het adres waar jij jouw antwoorden kunt achterlaten. En dan hopen we eigenlijk vooral een juiste antwoordvolgorde binnen te krijgen. Zodat we misschien jou wel kunnen uitroepen tot dagwinnaar. En ook de vier stickers uit kunnen delen. Dus meld je vooral in de app studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En kunnen we het op een juiste manier controleren. Want anders dan wordt het een heel lastig verhaal allemaal. Maar zijn jullie er klaar voor, heren? Want ook hier gaan we het natuurlijk weer spelen.
2: Zeker.
0: Geboren.
1: Nou, dat is mooi. Dan vragen we aan Thijs van der Dussen. Thijs, goedemorgen. En wat is stelling 1?
3: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Die luidt als volgt. Bamboe is een officieel boomsoort. Waar of niet waar?
1: Ja, is bamboe een officieel boomsoort? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
2: Volgens mij niet. Volgens mij is het een plant.
1: Jij denkt dat het een...
2: Ik zeg dat het niet waar is.
1: Een plant is, oké. Okay. Ja. Pim, wat denk jij?
0: Ik zeg dat het waar is. Gewoon puur om even lekker anders te zijn.
1: Doe ze even lekker anders. Doe ze even lekker anders, lekker fris.
0: Ja, maar ik wil ook gewoon een keertje winnen. Ik heb nog nooit gewonnen.
1: Dat is ook zo. Jij zei waar, Richard zei niet waar. Ik zei ook... ik zeg ook niet waar, want ik had nog niks gezegd. Maar bij deze niet waar, zeg ik. Op stelling nummer 1. Stelling nummer 2 dan.
3: Stelling nummer 2. Je nagels groeien gemiddeld sneller aan je dominante hand.
1: Je nagels groeien sneller aan je dominante hand. Is dat waar of niet waar? Pim, wat denk jij?
0: Ik denk niet waar, want ik ben een nagelbijter. Dus ik herken wel dat je dan, zeg maar, wanneer het een beetje groeit... en wanneer het weer niet, dat je zeg maar te veel hebt gebeten.
1: Ja.
0: En ik heb het altijd idee dat het op links sneller groeit dan rechts. En toch ben ik echt wel een rechtshandig persoon, dus ik zeg niet waar.
1: Oké, dus op je niet-dominante hand groeit het sneller volgens jou?
0: Dat idee heb ik wel.
1: Oké, Ries, wat denk jij?
2: Volgens mij heb je meer doorbloeding in je rechterhand, in je dominante hand... omdat je hem vaker gebruikt, dus ik zeg waar.
1: Jij zegt dat het waar is. Ja, volgens mij hebben we eerder al zo'n soort stelling gehad.

0: En volgens mij ging dat ook inderdaad om je... ja, ik weet nou niet meer of het nou de niet-dominante hand was... of de wel-dominante hand. Maar ik ga een gokje wagen. Ik zeg dat het de dominante hand is. Oftewel, dat de stelling waar is.
1: Oeh,
0: dus ik ben heel benieuwd. Maar goed, stelling nummer 3 hebben we dan nog tot slot.
2: En stelling nummer 3. De diepste plek in de oceaan is minder diep dan de Mount Everest hoog is.
0: Ja, waar of niet waar is de vraag. Dus de diepste plek in de oceaan is minder hoog dan dat de Mount Everest hoog is. Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Pim?
1: Oeh, ik had gehoopt dat je naar Richard ging, want ik weet het duidelijke echte antwoord.
0: En dat had je dan niet erbij moeten vertellen.
1: Oh ja,
0: dat is ook het spelelement natuurlijk. Maar
1: nou ja,
0: je hebt geen echte pokerface, kunnen we ook wel stellen. Dat is in ieder geval niet waar.
1: Goud eerlijk, eerlijke man. Nee, maar ik weet dat het niet waar is. Want als je de Marianatrog, zeg maar... als je de Mount Everest in de Marianatrog zou duwen... dan houdt hij het einde niet.
0: Oké. Okay.
1: Dus de oceaan is echt ongekend diep.
0: Is ongekend diep. Ries, wat zeg jij?
3: Ik zeg dat het... De stelling was... hij moet het diepste punt van de zee...
0: Het diepste punt van de zee is minder hoog...
1: Diep?
0: Laten we Thijs vooral zelf even vertellen natuurlijk.
2: En stelling nummer 3. De diepste plek in de oceaan is minder diep dan de Mount Everest hoog is.
3: Ah, dat is niet waar.
2: Waar of niet waar?
3: Nee, is niet waar.
0: Oké, dat is niet waar, zeg jij.
3: Ja.
0: Ik zeg ook niet waar. Dus dan hebben we...
3: Dus onderbouwd eens even dan.
1: Ja, onderbouwd.
0: We zitten aan de tijd, jongens. We moeten door. Ik zeg niet waar. Dus dat zijn onze antwoorden op de stellingen van Thijs van vandaag. Maar wat zijn jouw antwoorden? Dat willen we vooral weten. studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. En dan willen we antwoord op de volgende 3 stellingen.
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Die luidt als volgt. Bamboe is een officieel boomsoort. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar is de vraag.
2: Stelling 2. Je nagels groeien gemiddeld sneller aan je dominante hand.
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
2: En stelling nummer 3. De diepste plek in de oceaan is minder diep dan de Mount Everest hoog is. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar? Dat willen we van je weten. studio11.nl/WhatsApp. Geef je antwoorden door. En wellicht ben jij zo meteen de dagwinnaar voor deze maandag 13 juli... en krijg je de 4 stickers van ons. Nou,

0: Ja, en door. Martin Garrix, Macklemore van Loud Boys.
1: Zo'n lekkere plaat en dan kapt hem gewoon af.
0: Ja, ik vind het ook zonde. Oh. Maar ja, wat ik ook zonde zou vinden is als we geen dagwinnaar kunnen uitroepen vandaag. Want ja, waar of niet waar. Die antwoorden moeten we nog even controleren. 3 stellingen hebben we gekregen van Thijs van der Dussen. Laten we het snel even doornemen dan. Want...

0: Ja, die dagwinnaar die wil ik wel uitroepen vandaag. En ja, die vier stickers die moeten ook weer op de bus. Dus stelling nummer 1, Thijs.
1: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar dat niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Die luidt als volgt. Bamboe is een officieel boomsoort. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Pim, wat gaf jij als antwoord?
2: Waar.
0: Jij zei waar. Ries, jij zei?
3: Niet waar.
0: Jij zei niet waar. En ik zei ook dat het niet waar is. Ja, is het waar of niet waar? Thijs, die weet het.
1: Ja, nu is het tijd om de antwoorden bekend te maken van deze topstellingen. En we beginnen bij stelling nummer 1, die is namelijk niet waar. Nee, bamboe behoort tot de grassoort.
2: Oh, ja, toch een plant.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Is een plant inderdaad, ja. Ja. En dat eten koala's veel, hè? Of tenminste panda's, die eten dat veel. Koala's weet ik eigenlijk niet of ze dat eten. Ze liggen er wel op, heb ik vaak het idee. Goed, antwoord is dus niet waar. Stelling nummer 2.
1: Stelling nummer 2. Je nagels groeien gemiddeld sneller aan je dominante hand.
0: Ja, is dat waar of niet waar? Jij dacht, Pim...
2: Ik dacht dat het niet waar was.
0: Jij dacht dat het niet waar was, juist omdat je dat zelf ook had ondervonden. Maar toch, ja, Ries, wat dacht jij?
3: Waar?
0: Jij zei waar. Ik zei volgens mij ook waar. Daarmee hebben we 2 keer waar, 1 keer niet waar. Klopt dat nou? Of hebben we 3 keer waar? Nee, 2 keer waar en 1 keer niet waar.
2: Klopt.
0: Ja, is het waar of niet waar, Thijs?
1: En dan stel ik nummer 2, en die is wel waar. Ja, door meer gebruik en een betere doorbloeding aan je dominante hand... kan de groei van je nagel iets versnellen.
3: Volgens mij is dit wel een keertje namelijk geweest.
0: Ja, dat zei ik al. Een soort gelijke stelling hebben we gehad, inderdaad.
3: Ja, een beetje een déjà vu gevoel.
0: Maar goed, het is in ieder geval waar. Stelling nummer 3.
1: En stelling nummer 3. De diepste plek in de oceaan is minder diep dan de Mount Everest hoog is. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Jij zei, Pim...
2: Ik zei dat het niet waar was.
0: Jij zei niet waar. Ries, jij zei...
3: Ik zei ook niet waar.
0: Jij zei niet waar en ik ging erin mee. Ik zei ook niet waar. Ja, is het waar of niet waar?
1: En dan stelling nummer 3, en die is niet waar. De Mariniarentrog is juist dieper dan de Everest hoog is.
2: De Mariniarentrog.
3: Ik verstop meer een beetje marinadetrog.
0: Ja, de Mariniarentrog. Afgelopen week heb je de Mount Everest in de marinade gelegd. Ja, dat is... Zou wat zijn, hè? Ongelooflijk.
3: Volgens mij zegt hij dat ook.
0: Ja, volgens mij ook. Maar goed, laten we het vooral hebben over de antwoorden. Want de juiste antwoorden die gegeven hadden moeten worden waren...
2: Dat is niet waar, waar, niet waar.
0: Niet waar, waar, niet waar. Als we dan kijken naar de antwoorden die wij hebben gegeven... wie heeft het dan goed, Ries?
2: Ja, dat... Oh.
3: Volgens mij is het helemaal misgegaan, want ik had gezegd niet waar. Ik had alle antwoorden goed. Jij ook trouwens, Wesley.
0: Ja, wat is dan het probleem?
3: Nee, wat gaat er dan zit in het draaiboek zitten kijken, dat klopt niet.
2: Het draaiboek staat nu weer goed.
3: Oké, het staat nu weer goed.
2: Richard en Wesley, jullie hebben gewoon allebei het goed.
3: Ja.
2: Ja, ik vind het gewoon
3: je
2: geen leuk...
3: Je had het gezicht moeten zien van Wesley.
2: Ik vind dit gewoon geen leuke rubriek. Ik doe niet meer mee.
0: Gelukkig gaat het ook niet om de antwoorden die wij hebben gegeven.
3: Gelukkig
0: maar,
3: is de laatste keer deze week.
0: Dat is niet waar,
3: dan,
0: nee, want vrijdag is hij er ook weer bij, Pim. Okay. Dus heeft nog 1 laatste ronde om mee te kunnen doen.
2: Je bent nog niet van me af.
0: Nou. De antwoorden die zijn doorgegeven via de app, daar kunnen we 1 iemand uitpikken. En dat is Carlijn, want die heeft geroepen niet waar, waar, niet waar. En volgens mij is dat hartstikke goed, toch?
3: Dat is
2: zeker.
0: Van harte gefeliciteerd, Carlijn. Bij deze ben je de dagwinnaar voor maandag 13 juli. En krijg je de 4 stickers van ons. Dus zorg ervoor dat jij je adresgegevens even onze kant op stuurt. Zodat wij die stickers naar je kunnen opsturen. Want anders dan zitten we hier ermee. Dan blijft het hier plakken. Terwijl we het graag door jou willen laten opplakken. Dus dat. Zeg, de ochtendshow op Studio Alf en Karen Brasem. Ook wij gaan weer door met het tweede gedeelte. Zometeen na het nieuws van 8 uur. Dan hebben we, als het goed is, weer een ronde van de voor of de na. We kunnen hem eindelijk weer een keertje spelen. En ook zometeen in de ochtendshow. Ja, dit dreigt iets te verdwijnen. Althans, misschien wel voor tijdelijk. Wat het precies is en waarom, dat hoor je straks.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
8: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
9: Hij schiet hem in het doel.
10: Wij zijn erbij.
11: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
10: Jij bent erbij.
11: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
10: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
12: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
10: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
13: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
10: Vacature@studioalve.nl
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen

0: En kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hele goedemorgen. Iets veel te laat, maar we zijn er met het nieuws van 8 uur op Studio van Kagebrazem. De ochtendshow. In het nieuws van de NOS.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
2: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
4: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
2: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
1: En wat er aan de hand is in de regio, hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een oud-burgemeester van de voormalige gemeente Alphen had belangen bij plantages en tot slaafgemaakte in Suriname. Dat blijkt uit onderzoek naar Johannes Jacobus Oijkaas, die tussen 1825 en 1836 burgemeester was. Ook zijn familie had banden met plantages. De onderzoekers pleiten voor vervolgonderzoek en excuses van de gemeente. Komt er haast niet uit. De gemeente zegt de nieuwe informatie te zullen bestuderen. Bewoners van buurtschap Gouwsluis in Alphen aan de Rijn kampen al jaren met ernstige vliegenoverlast. Op warme dagen gaat het volgens inwoners om honderden vliegen in en rond hun woningen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Na klachten heeft de omgevingsdienst extra controles uitgevoerd bij afvalverwerkende bedrijven op industrieterrein De Schans. Bewoners hopen dat er snel een oplossing komt voor de terugkerende overlast. De nieuwe coalitie in Kagebrazem wil opnieuw onderzoeken of er een middelbare school in de gemeente kan komen. De voorkeur gaat uit naar een vestiging van een bestaande school met VMBO-onderwijs. Leerlingen moeten nu vaak naar omliggende gemeenten reizen. Een petitie voor een nieuw onderzoek naar het middelbaar onderwijs in Kagebrazem is inmiddels honderden keren ondertekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is weer wat drukker geworden. Er staan nu 9 meldingen in de regio, althans 9 files. 39 kilometer in totaal en een vertragingstijd van 54 minuten. Ik krijg van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. 8 kilometer staat daar. De vertragingstijd is bijna 20 minuten. De A12 dan, Utrecht richting Den Haag, tussen Gouda en Bleiswijk, 5 kilometer 6. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein, 5 kilometer 9 minuten. Ja, en tot slot de N209, Hazenswoude richting Rotterdam. Tussen industriegebied Hoeveg, Zuid en Berkhoorn Roderij staat 3 kilometer. En de vertragingstijd is zo'n 6 minuten. Pim, hoe stopt het spoor verder?
6: Op het spoor is het momenteel redelijk rustig. In de regio zijn er geen storingen of werkzaamheden gemeld. Reis je via Amsterdam of Schiphol, moet je rekening houden met minder treinen. Dit heeft allemaal te maken met een seinstoring. Die duurt het ongeveer 7:15. Hou hiermee dus de reisapp van de NS goed in de gaten.
1: Yes, dankjewel. En over een half uurtje dan hebben we natuurlijk weer een update voor je wat betreft de treinen en de verkeersinformatie.
7: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen.
8: Wat ik tegen discjockeys heb, dat zijn hele normale mensen. Als je in de kantine met ze staat, dan gaan ze praten als een discjockey. En dan word ik helemaal gek. Thuis aan de keukentafel praten, zo niet met een raar toontje, weet je wat?

0: Jonas Blue en Edge of Desire in de ochtendshow. En daarvoor ook Marillion in de ochtendshow. En goedemorgen. Het is 17 over 8. Maandag 13 juli vandaag. De ochtendshow op Studio Alphen Karen Brazem. Even wat nieuws dan. Want er is een onderzoek gaande. Dit is trouwens het nieuws van de afgelopen week. Wacht even hoor. Ik moet even...
1: Joh.
0: Ja, ik zat in het hele verkeerde draaiboek vanmorgen te bladeren. Maar ander onderzoek. Inspectie, gezondheidszorg en jeugd. Oh, daar hebben we het de afgelopen tijd al veel over gehad. Maar ze zijn opnieuw kritisch over de jeugdzorg in Alphen. Ondanks verbeteringen krijgt de organisatie nog altijd een onvoldoende. Volgens de inspectie zijn er nog zorgen over de kwaliteit van de zorg en ook de veiligheid van jongeren. De jeugdzorgorganisatie zegt aanbevelingen serieus te nemen en verder te werken aan verbeteringen. Ja, ontwikkelingen, dat gaat niet van de hak op de tak natuurlijk. Daar zit nogal wat tijd tussen. Maar we zijn inmiddels bijna weer een jaar verder. En ondertussen is er nog steeds een onvoldoende wat betreft de jeugdzorg. Is de zorg daarover nog steeds?
2: Nog steeds, ja.
0: Ja, ongelooflijk. Dan jongeren met autisme, die krijgen een eigen woning. Want voor een groep jongeren met autisme was het een bijzondere dag. Zij kregen namelijk afgelopen weekend de sleutel van een nieuwe wooncomplex in Alphen. Met begeleiding kunnen zij hier zelfstandig wonen en werken zij aan hun toekomst. De bewoners spreken van een belangrijke stap naar meer zelfstandigheid en zeggen ontzettend blij te zijn met hun nieuwe thuis. En volgens mij is iedereen blij met hun nieuwe thuis. Want ik merk het aan mijn zwager, die is op zoek naar een woning. Het is niet te doen op dit moment, hoor. Mensen proberen er steeds meer een slaantje uit te slaan qua bedragen en dat soort zaken. Het is echt ongelooflijk. Maar een mooi nieuws in ieder geval voor deze groep. En minder mooi nieuws gaat over een brand bij een meubelmakerij. Dat is langs de A4 bij Weteringsbrug. Afgelopen weekend heeft er een grote brand plaatsgevonden. Door de rookontwikkeling werd de afrit afgesloten en kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De brand zorgde voor flinke verkeershinder in de omgeving. En over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Wel is bekend dat er roetdeeltjes in de omgeving zijn gekomen. Ook in Kagen Brazem was dat. Waardoor bewoners toch met zorgen de hulpdiensten belden van... maar wat is dit dan en hoe kan ik dit opruimen, wordt dan gevraagd. Ja, het advies is dan op het moment dat je dat soort roetdeeltjes tegenkomt... om handschoenen aan te trekken en het gewoon bij het grof vuil te zetten. Mm. Moet het wel zijn afgekoeld natuurlijk, want anders vliegt dadelijk jouw vuilniszak weer in de hens. Dat wil je ook niet.
2: Nee.
0: Laten we het dan even hebben over wat anders, want... en dan moet ik het weer bijpakken natuurlijk. Oh ja, hier. Want de voedselbank in Alphen...

0: onze subsidie 2025 geheel of gedeeltelijk terug te vragen. We hebben daarop een brief, althans een mail teruggestuurd... waarin we gezegd hebben dat het wellicht handig is om vooraf even een gesprek aan te gaan. Daar hebben we ook aangegeven dat als we niet in gesprek kunnen... dat we overwegen om toch de voedselbank te sluiten voor een... nou ja, tijdelijk te sluiten, zeg maar.
1: Ja.
0: Daar is niet op gereageerd. En wel kregen we een reactie in de vorm van een formeel terugbetalingsverzoek van die 29.000 euro. Maar gaat het ons niet direct om die 29.000 euro? Volgens het subsidiebeleid moet dat inderdaad teruggevraagd worden. Maar het is wel een moment geweest waarop we ons af gingen vragen... wat zijn wij nou binnen de gemeente Alphen aan den Rijn? Zijn wij nou onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid? Of vindt de gemeente dat we eigenlijk niet noodzakelijk zijn? Ik zeg dan heel geestgerend een hobbyclubje. Essentiële vraag, die willen we een keer stellen.
1: Ja, want daar is een soort van verschil van inzicht in, hè? Wat de gemeente vindt en wat de voedselbank vindt.
0: Nou, de vraag is of dat verschil er is.
1: Ja.
0: Tot op heden vonden zij dat we subsidie aan moesten vragen... en ons aan de subsidieregeltjes moesten houden. Kijk, wat er nu gebeurt, het terugvragen... Nee, we hebben in 2025 heel goed ons best gedaan... om heel veel geld binnen te halen. En omdat we heel veel geld binnengehaald hebben, hebben we een overschot. Dat overschot betekent niet dat we nou gelijk van de winst op vakantie gaan. Maar dat betekent dat we een reservepotje bouwen voor de toekomst. Dat zou de gemeente Alphen ook moeten doen. Maar dat doen ze nu wel, want ze vragen die 30.000 euro van ons terug. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat onze donateurs... nu een deel van hun donatie niet naar de voedselbank zien gaan... maar naar de gemeente terug zien gaan. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Dat is één aspect. En het tweede vind ik dat als de gemeente vindt... dat wij binnen het gemeentelijk armoedebeleid vallen... dan moeten ze daaraan bijdragen. En niet in de vorm van een subsidie, maar een andersoortige bijdrage... waarbij ze... Kijk, een ambtenaar binnen het armoedebeleid die zit daar ook niet gratis.
1: Mm-hmm.
0: Die moet ook betaald worden. En als wij onderdeel uitmaken van het armoedebeleid... dan vind ik dat we daar een structurele afspraak voor moeten maken. En dat we niet ieder jaar met de pet in de hand naar de gemeente moeten... om een beetje subsidie aan te vragen. En achteraf geconfronteerd worden met het feit... dat als we heel goed ons best gedaan hebben, dat we terug moeten betalen. Dat is totaal geen motivatie om natuurlijk nog de boer op te gaan... voor donaties van burgers.
1: Nee. Kun je uitleggen waarom zeg maar, de voedselbank denkt dat zij wel bijdragen aan het armoedebeleid... en de gemeente in dat opzicht dan niet?
0: Nou, kijk, ik zeg niet dat de gemeente niet bijdraagt aan het armoedebeleid. Zij hebben zelf een armoedebeleid. De vraag is even, passen wij daar binnen of passen wij daar niet binnen? Nou, één argument kan ik wel geven. Nou, ik kan 300 argumenten geven. Dat zijn 300
1: klanten.
0: Maar één argument kan ik wel geven. De gemeente doet er soms langer over om een bijstandsuitkering te verstrekken dan direct de volgende dag.
1: Nou,
0: mensen komen daardoor in de problemen. Wat gebeurt er dan? Die mensen die zitten te wachten op een bijstandsuitkering, die komen vooralsnog. Of ze verwezen worden of niet, dat laat ik even in het midden. Maar die komen vooralsnog bij de voedselbank aankloppen om die periode te overbruggen. Nou, daarmee is al duidelijk dat we een onderdeel zijn van het armoedebeleid van, dat de gemeente nodig heeft, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Of zij het noodzakelijk vinden, dat is een tweede. Maar nou ja, dan kom je natuurlijk gelijk bij de vraag uit wat dan als de gemeente zegt, ja, we vinden jullie geen noodzakelijke partner binnen hun armoedebeleid. Dan zeggen ze eigenlijk, de voedselbank is een hobbyclubje. Nou, dat zal ertoe leiden dat we opnieuw moeten gaan overwegen of eigenlijk wel noodzakelijk zijn.
1: En dit is niet iets wat van tevoren is afgesproken, zeg maar, met de gemeente, wat contractueel is vastgelegd.
0: Nee, nou ja, kijk, dingen groeien, laat ik het zo zeggen. Dingen groeien. Je mening groeit, je mening ontwikkelt zich. We hebben ons altijd aan de regeltjes gehouden, omdat er nog nooit subsidie is teruggevraagd. En nu wordt dat wel gedaan en dat heeft ons eigenlijk doen besluiten om eens heel goed na te denken. Wat zijn we nou eigenlijk binnen die gemeente? Zijn we ik zeg altijd geksverend, een blokfluitclubje die om subsidie komt vragen? Of zijn we een serieus onderdeel

0: van het gemeente Koninkrijk.
1: Ja.
0: En als het dat zeker is, ja, dan vrees ik toch dat we afspraken met de gemeente moeten maken die verder gaan dan alleen subsidie. Waarbij je gewoon zegt, jongens, wij helpen bijvoorbeeld, hij noemt maar een voorbeeld, wij helpen 800 inwoners van Alphen aan den Rijn per week. Als jullie daar nou eens 1,10 euro aan betalen per week. Dat is 1,10 euro om de hulp te krijgen voor die mensen. Die krijgen dan vervolgens een boodschappentasje. Wij doen al het werk gratis. Een boodschappentasje, twee boodschappentassen. En 52 weken, maal 880 euro, zit je op 40.000. Nou, dat krijgen we nu als subsidie. En ik wil dat eigenlijk zien meer als een bijdrage van de gemeente. Net zoals dat je een ambtenaar betaalt. Als een subsidie die we af moeten rekenen. En natuurlijk willen we afrekenen. Want als de gemeente achteraf komt kijken, hebben jullie al die opties wel geholpen? En ze komen tot de conclusie dat het 1000 per jaar minder zijn geweest, dan betalen we netjes 1100 euro terug.
1: Ja.
0: Maar zijn het er meer geweest? Ja, moeten ze even bij betalen. En dat denk ik, dan heb je een objectieve bijdrage die niet demotiverend werkt voor ons om meer Alphenaren te bewegen om ons ook te ondersteunen. Want we gooien het niet over de balk.
1: Nee, precies. Want dat is.
0: Op dit moment is mijn magazijn zeg maar half leeg. We gaan 8 weken niet inzamelen bij de supermarkten.
1: Mm-hmm.
0: U ziet ons wel eens staan. Dat betekent dat we na 8 weken geld tekort komen, of voedsel tekort komen. Nou, ik heb nu al een verlanglijstje liggen die ongeveer 20.000 euro kruidenierswaren die we moeten gaan kopen om die periode door te komen.
1: Ja.
0: En daarvoor sparen we. Maar niet om de gemeente terug te betalen. Anders dan denk ik van, nou, daar ga ik niet meer de boer op. Als ik had geweten dat ik het terug moest betalen, dan had ik niet de boer op gegaan om subsidie of donateurs te werven.
1: Nee, want dat is het inderdaad. Het is natuurlijk gewoon geld van de donateurs. Je hebt zelf ook een visactie opgezet om ervoor te zorgen dat er geld binnengehaald kan worden. Dat is het geld wat is opgespaard om ervoor te zorgen dat je dat als vangnet kunt gebruiken. Als er financiële tegenvallers zijn of als er donateurs ophouden met doneren, dat soort zaken. Wat is nu de consequentie dan? Want per 1 augustus dreigen jullie mogelijk tijdelijk dicht te gaan. Op het moment dat de gemeente dit doorzet. Wat voor gevolgen heeft het dan, Dirk?
0: Nou, kijk, doorzet, dat is. Kijk, het gaat me niet meer om die 30.000 euro, even afgerond. Nee. Die betalen we terug. Ik ga geen bezwaar maken, daar voel ik me te goed voor. Maar ik wil een afspraak haken voor de toekomst. En als de gemeente zegt, oké, Verkampen of oké, Voedselbank, wij kunnen met jullie redenering meegaan. Wij gaan het op een andere manier inrichten. Daar hebben we even de tijd voor. Daar gaan we 1 augustus niet dicht. Maar als zij zich op het standpunt stellen dat wij een hobbyclubje zijn, hè, je snapt wat ik bedoel, geen onderdeel uitmaken van het armoedebeleid, als ze zich op dat standpunt stellen en dat we toch permanent subsidie moeten gaan vragen die we vervolgens moeten afrekenen, dan is de grote kans dat we besluiten om inderdaad dicht te gaan. Ja,
1: ja en dat betekent ook dat er de mensen die gebruik maken van de voedselbank daar geen gebruik van kunnen maken.
0: Ja, dat klopt.
1: Hoeveel zijn dat er op dit moment? Heb je daar een cijfer voor?
0: Op dit moment, je krijgt net van René de aantallen voor de komende week door. Wij moeten deze week 300 kratten maken, of 303 geloof ik. Dat wil niet zeggen 303 klanten, want sommigen krijgen er 2 met hele grote gezinnen.
1: Ja.
0: Maar zeg maar, ik moet even schatten, maar een 270 zullen het er wel zijn. Dus 270 gezinnen, 800 poppetjes.
1: Ja. Dat is nogal een flink aantal natuurlijk, wat dan daar gebruik van moet maken.
0: Dat zijn 1% van de bevolking.
1: Ja, precies. Ik neem aan dat er inmiddels contact is geweest met de gemeente. Wat hebben zij dan gezegd nu?
0: Nou, via een omweg kregen wij te horen dat we uiteindelijk toch uitgenodigd werden om contact op te nemen. Nou, dat vind ik dan al raar. Ik denk, neem even contact met mij op, dan maken we een afspraak. Maar goed, ik moet weer actie ondernemen. Dat hebben we natuurlijk wel gedaan. Ik heb maar over mijn eigen egootje heen gestapt.
1: Ja.
0: Dus aanstaande donderdag hebben wij een gesprek met de wethouder. Maurits.
1: Maurits de Vries,
0: de naam ken ik maar.
1: Maurits de Vries, ja.
0: Ja, Maurits de Vries. Om eens hier eens over te praten. Nou ja, ik ben heel benieuwd welke kant dat op gaat.
1: En waar hoop je dan op dat ze me inderdaad.
0: Ik hoop dat hij inziet dat wij inderdaad een belangrijke functie binnen de gemeente Alphen aan den Rijn hebben. Binnen het armoedebeleid. En ik hoop dat hij zegt, nou,

0: direct, daar moeten we toch eens even ernstig naar gaan kijken. Ik zeg je toe dat we daar dat we dat gaan doen. En dan gaan we natuurlijk niet dicht. Nee. Maar als hij zegt, ja, de voedselbank is gewoon een vrijwilligersorganisatie die subsidie aan moet vragen, dan zie ik die erkenning van de voedselbank niet als noodzakelijke partner binnen het armoedebeleid. En dan zie ik dus ook niet dat de gemeente vindt dat deze mensen ook daadwerkelijk geholpen moeten worden. En als deze mensen, wat ze hebben, een armoedebeleid dat dekkend is. Ja. Nou ja, dan vind ik dat als er een armoedebeleid dat dekkend is zonder de voedselbank, dat die cliënten voortaan maar naar de gemeente moeten stappen en vragen om een bijdrage om hun nood te ledigen.
1: Ja, dus dat de gemeente dan maar de functie moet overnemen, ja, van de voedselbank.
0: Als zij vinden dat wij in principe binnen het armoedebeleid niet nodig zijn, dan is dat de consequentie natuurlijk.
1: Ja. Wat is je inschatting vanuit het gesprek? Denk je dat het goed gaat komen? Of heb je daar niet heel veel verwachtingen bij?
0: Ik ga er blanco in.
1: Ja. Ja.
0: Ik ga er blanco in. Ik ben opgehouden met van tevoren te bepalen wat de uitkomst is, want anders dan kom je nergens meer. Dus natuurlijk gaan we in gesprek en we wachten af wat reactie gaat worden. Maar ja, het kan een heel kort gesprek zijn, want er is eigenlijk maar één vraag. Ik ga niet over die subsidie praten, dat hoeft niet.
1: Nee.
0: Die subsidie is gestrekt. We hebben van tevoren gezegd dat we ons aan de regeltjes houden. We hebben ons niet gerealiseerd dat de gemeente dan ook dat terug zou kunnen vragen als we iets te enthousiast op de boer op zijn gegaan om geld binnen te halen. Dat hebben we ons niet gerealiseerd. Maar dus een bezwaar heeft geen zin. Dat ga ik ook niet doen ook. Als zij zeggen, ja, je moet maar bezwaar maken, dan denk ik, ja, dan moet ik dus regeltjes gaan, dingetjes gaan bedenken waarom we dat niet uitgegeven hebben. Nou ja, dat is niet zoals het hoort, vind ik. Dus wij houden ons aan het subsidiebeleid. Als zij vinden dat we terug moeten betalen, gaan we terugbetalen. Maar we moeten wel een afspraak hebben voor de toekomst. Want ik ga niet ieder jaar weer in ditzelfde traject mee.
1: Nee, exact.
0: Althans, ik niet, hè. Ik ben onderdeel van het bestuur. En als er een ander bestuur komt dat zegt, ja, wij doen dat wel, nou, dan vind ik dat prima. Maar persoonlijk ga ik dat niet meer doen. Want ik vind mijn tijd te kostbaar om daar dan nog energie in te gaan stoppen.
1: Ja, dus eigenlijk, als we het een beetje resumeen, het kan twee kanten op gaan. Het kan of tot nieuwe afspraken leiden, waardoor dit allemaal is verholpen, zeg maar. Jullie dreigen per 1 augustus dicht te gaan en Dirk houdt ermee op in zover.
0: Kijk, we dreigen niet.
1: Het is gewoon zo.
0: Wij vinden dat het dichtgaan het gevolg is van een principieel besluit.
1: Ja.
0: En dat dat nadelen heeft voor onze klanten, dat zou kunnen. Maar als die klanten naar de gemeente stappen en zeggen, joh, er is hier een armoedebeleid en wij hebben geen geld om te eten. En de gemeente zegt vervolgens, oh, maar dat gaan wij wel voor jullie regelen. Nou, dan is dat natuurlijk ook goed.
1: Maar dat is de keuze aan de gemeente, ja.
0: Want er zijn 15.000 vrijwilligersuren worden er per jaar gemaakt. En onze vrijwilligers, nou, ik heb natuurlijk een gesprekje met die mensen gehad, maar er zijn er een aanzienlijk aantal die zeggen, ja, waarom zou ik nog vrijwillig mijn tijd erin stoppen als de gemeente haar verantwoordelijkheid niet neemt. En dat betekent ook dat ik ben natuurlijk niet de enige, ik ben al wel voorzitter, maar onze vrijwilligers zijn natuurlijk zelfstandig bevoegd om te besluiten of ze hun eigen tijd daaraan willen besteden. En als ze dat niet willen, houdt het ook op.
1: Ja, die staan wat dat betreft hetzelfde in als jij dus.
0: Er staan hetzelfde in als, daar hebben we natuurlijk over gesproken. En er zal een enkeling zijn die misschien denkt van, ja, hij gaat wel heel kort door de bocht. Nou, dat respecteer ik natuurlijk. Maar ik zeg ook, kijk, als er iemand anders opstaat die zegt, joh Dirk, ik neem dat klusje wel van je over als de gemeente het niet op die manier wil doen. En die dan vervolgens wel de hele club kan enthousiasmeren om door te gaan. Nou ja, dan gaan we gewoon door. Maar, en ik kan het sluiten niet aan mijn eigen persoontje op, want we hebben het wel besloten.
1: Mm-hmm.
0: Maar het kan zijn dat iemand vindt dat ik daar toch iets te strak in sta, zeg maar. Maar ja, dat is prima. Iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk.
1: Zo is het ook natuurlijk. En laten we in ieder geval hopen dat de gesprekken donderdag op een positief antwoord gaan duiden. Dat de verwachting daarin wordt uitgesproken. En dan eigenlijk ook dat het gewoon wordt omgezet naar een bijdrage. Omdat de gemeente dat ook zo ziet. Maar dat is donderdag met de wethouder het gesprek.
0: Donderdag 1 uur hebben we dat gesprek. Lekker spannend. We zijn tot 1 uur Europa's Voedselbank van

0: niet goed uit. Dus we moeten een kwartier eerder weg. Maar dat regelen we wel weer. En ik beloof je dat als je vrijdag benieuwd bent hoe het afgelopen is en je belt me, dan gaan we het weer over hebben.
1: Laten we dat afspreken. Zullen we 7:15 weer afspreken, Dirk?
0: Dat is goed. Ik zet hem in mijn agenda.
1: Doen we dat. Doe ik dat ook. En dan hopen we vrijdag te horen dat er een positieve uitkomst is geweest. Naar aanleiding van het gesprek van donderdag.
0: Ja, dat hoop ik ook, Wesley.
1: Voorzitter van de Voedselbank in Alphen aan de Rijn, Dirk van Kampen. Dankjewel voor de uitleg en we spreken elkaar vrijdag.
0: Oké, Wesley. Groeten.

0: Stargazing, Miles Smith in de ochtendshow. Ja, het is veel te laat. 8 minuten over 8:30 is het alweer. Zometeen de voor of de na. We gaan er weer spelen. De muziekkennisquiz die we doen in de ochtendshow. Natuurlijk ook het nieuws uit de regio hoor je zometeen. Wat zit er in het nieuws, Ries?
1: Ja, de KNVB heeft de competitieindelingen voor de eerste elftal in de regio bekendgemaakt.
0: Oké, wie bij wie zit, je hoort het allemaal zometeen in het nieuws uit de regio. Eerst tijd voor het nieuws van de NOS. Je hoort de hoofdpunten, het nieuws van 8:30.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De waterschappen waren 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar vanmiddag overal zon en dan wordt het 23 tot 31 graden.
0: Ja, door met het nieuws uit de regio. Die krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Na 8 jaar voorbereiding is de bouw van woonproject Nieuwe Boterpolder in Hazewoudendorp officieel begonnen. Op het voormalige bedrijfterrein aan de Voorweg komen 57 woningen, waaronder koopwoningen, sociale huur en middenhuur. Volgens wethouder Ernst-Jan Straven is bij de ontwikkeling rekening gehouden met de wensen van omwonenden en het land.

0: landelijk karakter van het dorp. De KNVB heeft de competitieindelingen voor de eerste elftallen in de regio bekendgemaakt. ARC speelt komend seizoen in de vierde divisie, terwijl Alphense Boys uitkomt in de eerste klasse en Alfia in de tweede klasse. De clubs uit de vierde klasse zijn verdeeld over twee competities. De volledige indeling en alle tegenstanders zijn te vinden op studioalphen.nl. De eerste raadsvergadering met de nieuwe coalitie in Kagen-Brasum verliep direct langs duidelijk politieke lijnen. De vier coalitiepartijen stemden gezamenlijk voor de voorstellen van het college en tegen alle voorstellen van de oppositie. Kern 11 en Groep Mooren uiten daarnaast stevige kritiek op het formatieproces en de samenstelling van de coalitie. Na het debat werden de vier nieuwe wethouders geïnstalleerd. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn op dit moment 7 meldingen in de regio te vinden. 26 kilometer gaat het om en een vertragingstijd van 53 minuten. Om te beginnen, de files van 5 minuten of langer. Althans niet om te beginnen, maar die krijg je van me. Om te beginnen wel op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bleiswijk en Gouda 6 kilometer 6 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Bleiswijk en Nooddorp 5 kilometer 6 minuten vertraging. De A20 dan, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJzer en knooppunt Terbrechtseplein. 5 kilometer, 11 minuten vertraging. Een kwartier vertraging op de N201, Uithoorn richting Hoofddorp, tussen Uithoorn en de aansluiting met de N231. Er staat 2 kilometer. En op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat er ook 2 kilometer. Maar daar is je vertragingstijd 7 minuten. Pim, hoe is het op het spoor verder?
2: Op het spoor in de regio is het momenteel redelijk rustig. Reis je vanaf Amsterdam, geen storingen of werkzaamheden gemeld. Maar reis je via Amsterdam of Schiphol, dan heb je te maken met een seinstoring. En dat houdt in minder sprinters. Dit duurt ongeveer tot 7:15 vandaag. Dus houd de reis-app goed in de gaten.
1: Ja, je zit met hetzelfde virus als wat ik heb. Je komt niet uit je woorden vandaag.
2: Het gaat niet helemaal lekker, nee.
1: Ja, het is langzaam maandag vandaag en dat merk je aan alles. Maar goed, nieuwe werkweek is begonnen met ook de ochtendshow tot 10:00. Zometeen gaan we wat leuks doen. We gaan je muziekkennis testen in de voor of de na. Meespelen kan via studioalphen.nl/WhatsApp. Doe vooral mee.

0: Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile in de ochtendshow. Ook Bailar van De Oro en Elvis Crespo hoorde hier. Het is de hoogste tijd om weer een muziekkennisquiz te spelen. En dat heet bij ons dan de voor of de na. Ja, want in die quiz gaan we je muziekkennis testen. En dat doen we door een fragment te draaien van een liedje. En we vragen je dan, wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na een bepaald jaar toe uitgebracht? Vandaag dan spelen we met een jaar. En dat is het jaar waarmee we volgens mij donderdag mee zijn overgebleven.
1: Was dat donderdag?
0: Was dat donderdag? Was dat woensdag? Ik weet het even niet.
1: Geen idee meer, maar het was wel een lekker plaatje was dat.
0: Een lange tijd geleden dat we hem hebben gespeeld. Teaspoon en Summer Love was de laatste waarnaar we zochten. En die komt uit het jaar 1999. Dus met dat jaar toch gaan we spelen vandaag.
2: Ja, mooi.
0: Zijn jullie er klaar voor, heren?
2: Ja hoor, geboren.
0: Nou, dat is mooi. Ik vraag ook aan jou, ben jij er klaar voor? Nou, nog niet helemaal natuurlijk, want ja, waar moet je het dan naartoe sturen, dat antwoord? Dat is gewoon via de app, studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht titel en artiest voor of daarna. We hoeven niet een specifiek jaartal te weten, maar wel of dat het voor of na het jaar 1999 is uitgebracht. Dus laten we hem spelen. Ja. Ja, jullie zeiden al, jullie zijn er klaar voor, dus dat ga ik niet meer vragen. Maar ik ga jullie wel vragen. Wie is de artiest, wat is de titel en is die voor of na het jaar 1999 uitgebracht? Nou, komt-ie. De opdracht voor vandaag klinkt als volgt.

0: Ja. Dat is de opdracht voor vandaag. Ja, wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 1999 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Studio11.nl/WhatsApp om je antwoord door te geven. Ik hoorde al een ja. En als ik dat een beetje kan koppelen aan de stem, dan is dat Richard Harreman die als eerste riep.
1: Ja.
0: Jij hebt een idee dus.
1: Ja.
0: Ja. Heeft Pim ook al een idee?
2: Nee.
1: Hij heeft mijn scherm kunnen zien.
2: Ik heb zijn scherm nu kunnen zien. Ja, Richard heeft laten zien wie het is. Ik zit het nu al te googlen. Maar
0: is het herkenbaar voor jou?
2: Nee, dit is echt buiten mijn...
0: Okay.
2: Sorry, jongens.
0: Wel een beetje cultuurbarbaar en muziekbarbaar in dat opzicht.
2: Wow.
0: Maar misschien weet je het wel. Titel en artiest voor of na het jaar 1999. Dat willen we van je weten. Studio11.nl/WhatsApp om het antwoord door te geven. Nog één keer even de opdracht voor vandaag. Hij klinkt als volgt.

Wizard is, wat is de titel en is die voor of na het jaar 1999 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Studio.nl/WhatsApp om je antwoord door te geven. Zometeen horen we in ieder geval het antwoord van Richard Harreman. Althans, de artiest, de titel en de voor of de na wat hij denkt dat het antwoord is. Maar we willen vooral jouw antwoord hebben. Studio.nl/WhatsApp, geef het door. Wellicht ben jij de dagwinnaar voor deze maandag 13 juli.

Ik ben heel benieuwd hoe ze dit hebben opgenomen. Want je hoort op een gegeven moment dat water kabbelen. Mm-hmm. Alleen je hoort ook dat het in de studio is opgenomen. Zou er water kabbelen in de studio van Lord Huron? Ik ben heel benieuwd hoe dat is opgenomen. The Night We Met. Prachtig plaatje hoorde hier in de ochtendshow van Studio Alphen Kagebrazem. Wat je ook hoorde was de opdracht in de voor of daarna. Ja, want we zijn op zoek naar titel en artiest. Ook of dat hij voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar 1999. Want ja, de laatste keer dat we hem speelden was het jaar 1999. Althans niet in dat jaar, maar wel met dat jaar. Teaspoon en Summer Love zochten we naar. Vandaag een ander liedje, ook een beetje zomers getint. Maar ja, is hij voor of na het jaar 1999 uitgebracht? Wie is de artiest? Wat is de titel? Richard Hageman die heeft als het goed is een idee. Maar laten we hem voor de vorm toch maar even horen nog. Want ja, dan hebben we wel een idee waarmee we aan het spelen zijn. Dit is de opdracht voor vandaag.

0: Misschien die stormy weather, wat dan wel het kabbelende water bij Lord Huron heeft georganiseerd. Maar heeft niks met elkaar te maken. Maar waar heeft het wel mee te maken? Welke artiest, wat is de titel en is die voor of na het jaar 99 uitgebracht? Dat willen we van je weten. Ries, jij had een antwoord. In ieder geval, je gaat een poging wagen tot...
1: Ja, het is Crowded House met Weather With You. En ja, die is voor 1999.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Je zegt dat met veel geloofsovertuiging, maar...
1: Zeker.
0: Pim, jij hebt geen idee. Je zit echt met... je snor die staat bijna tot je wenkbrauwen. Omdat je wenkbrauwen zo verbaasd staan dat je denkt van... Hé, hoe zit het nou? Maar je hebt geen idee waar we het over hebben. Althans, waar Ries het over heeft.
2: Nee, dat is een waterdichte analyse, Wesley. Ik durf niks te zeggen. Want ik denk echt dat ik met hele domme antwoorden ga komen.
0: Waterdicht, zegt hij dan. Ja, mooi. Mooi ingespeeld op het kabbelende water van Lord Huron.
2: Ja. Mooi.
0: Zeg, in de app zijn ook genoeg reacties binnengekomen. Waaronder Ben, die vandaag weer meespeelt. Hij zegt, Always the Weather van Crowded House.
1: Nee, Weather With You van Crowded House.
0: Eind jaren 80, 1989 gok ik. Ik dacht dat dit wel een beetje in het kader van de muziekkennis van Ben zou liggen, moet ik zeggen. Maar
1: ja, nee, dat ligt tegenvallen.
0: Aangezien ik Ben een beetje heb leren kennen in de afgelopen uitzendingen wat betreft de voor of de na. Dat is niet het antwoord waar we in ieder geval in zijn volledigheid naar zochten. Wel het antwoord wat bijvoorbeeld Elske heeft gegeven vandaag. Want Elske die heeft eigenlijk hetzelfde als jij gezegd, Ries.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel mensen die het vaak met jou eens zijn. En die zeggen ook, ja, ik ben eens met Richard Harreman. Nee, ik wil wel gewoon titel en artiest weten en de voor of de na. Want anders wordt het wel heel makkelijk. Maar Elske die zegt, ja, Weather With You van Crowded House. En dan voor 99. Ja, Elske, wat dat betreft kan ik niet anders zeggen dan... Ik heb nu invul in de computer. En de computer even zijn denken... Of zijn gedachten erover laat gaan. Even zijn periode van overdenken laat toestaan. En dan op een gegeven moment dan zou die met een scherm moeten komen. Even kijken hoor. Waar is hij nou?
2: Ook maandag voor het apparaat. Hè? Kom op.
0: Ja, dat schijnt maar weer. Ja, hij heeft er wel heel lang over... Oh, hij moet een update doen. Wacht even.
2: Godverdorie.
0: Moet even klikken. Ja. Ah, daar is hij.
2: Kijk.
0: Het is goed.
2: Yes. Klasse.
0: Daar hadden we eigenlijk de computer niet voor nodig. Dat hadden we zelf ook wel kunnen zeggen natuurlijk. Maar goed, Weather With You van Crowded House, daar waren we naar op zoek. Welk jaar zou die zijn uitgebracht, Ries?
1: 1992, denk ik.
0: 92? Nou ja, ja. Oké. Het is in ieder geval de vierde single van het derde studioalbum Woodface. Dat komt dan uit het jaar 1991. En als single is hij uitgebracht op 1992. Ja. 17 februari hebben we het dan over. Maar ja, officieel, hij stond wel al op het album. Dus 1991 houden we aan als officieel jaar.
1: Ja, dan gaan we naar 91. Ja. Oké, nee, prima. Dan vul ik dat in.
0: We gaan naar mijn geboortejaar. Dat vind ik dan toch wel fijn.
1: Ja,
0: om.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nee, precies.
2: 91?
0: 91, ja. Ja. Het grappige ook nog wel is, laatste feitje hierover... is dat de albumversie, wat vaak langer duurt dan de singleversie... dat die is uitgebracht met een duur van 3 minuut 44.
1: Ja.
0: Maar de single-editie die duurt 4 minuut 17.
1: Oh.
0: En normaal gesproken is het andersom. Dus ik vind het wel een apart verhaal.
1: En ik had maar denken dat dit echt een gigantische hit is geweest. Maar ze zijn niet verder gekomen dan de 11e plaats in de top 40 in die tijd.
0: Nee, dat klopt. Maar sinds het begin van de top 2000 staan ze er ieder jaar in. Dat is ook wel
1: logisch.
0: Dat is wel
1: heel logisch.
0: Ja, alleen zijn ze in de afgelopen jaren wel afgezakt. Want de hoogste notering was in 2000 334. Op die plek stonden ze. En het afgelopen jaar op 1604. Ah, dat is dan weer de laagste notering.
1: Ik wil net zeggen. Dat.
2: En jij zegt, de albumversie is korter dan de singleversie.
0: Ja.
2: Ken jij nog meer platen
0: waar dat dan bij is?
2: Nou, ken jij daar nog meer platen waarbij dat dan zo is? Want
0: nee,
2: jij zegt,
0: weinig.
2: Hey, dat is gek.
0: Ja, weinig. Want ik ken vooral de albumversies die langer duren. En dan de single-editie, de radio-editie, zeg maar.
2: Ja?
0: Waar dan ook vaak wel verschil in zit. Maar dat die dan minder lang duren.
2: Ja, ik zit nu even te denken, wat is ook weer zo'n versie waarbij je dus bedoeld is dat de albumversie langer is dan de singleversie? Ik zit te denken, welke nummer heeft het ook alweer?
0: Iets van de Rolling Stones of iets van de... Van die rockplaat, weet je wel, die heel lang kunnen duren. Ja, die hebben echt wel een kortere versie. Ik kom er zo meteen nog wel even op terug. Ga even een voorbeeldje opzoeken voor je. Dat allemaal zo meteen in de ochtendshow. Maar natuurlijk, Elske, van harte gefeliciteerd. Jij bent bij deze de dag winnaar voor maandag 13 juli 2026. Het komt je toe. Zometeen in de ochtendshow, dan gaan we het hebben over huttenbouw. Ja, zul je denken, als je vorige week hebt geluisterd... Daar heb je het toch al over gehad? Jawel, maar er is ook ergens anders een nut te bouwen. Waar dat precies is en wie we erover gaan spreken...

0: stroop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
3: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalve.nl.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De Ochtendshow.
9: Hele goedemorgen. 8:04 is het, de Ochtendshow voor maandag 13 juli op Studio Alve en Kagebrazem. En het nieuws van de NOS.
10: Door Al Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
11: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
10: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
12: Perhaps with time you might come to like me.
13: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
10: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
9: Dorald, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Er komt geen nieuwe brug of tunnel om de verkeersproblemen in Boskoop en Waddinxveen op te lossen. Volgens de provincie zijn de kosten te hoog, is de impact op het landschap te groot en lossen de plannen de verkeersproblemen onvoldoende op. Vooral in Boskoop blijft de verkeersdruk groot. Dagelijks rijden daar ruim 10.000 voertuigen over de zijde en de hefbrug. De oprichting van Stichting Alve 2050 zorgt voor stevige kritiek vanuit de Alvense oppositie. De stichting moet adviseren over de toekomst van de gemeente, maar 4 partijen vinden de organisatie onnodig en de investering van 2 ton weggegooid geld. Vooral de aanstelling van oud-wethouder Gerard van As als strategisch adviseur leidt tot kritiek. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk wel in met de plannen. De KNVB heeft de competitieindelingen voor de eerste elftallen bekendgemaakt. EMM 21 speelt komend seizoen onder meer tegen KGA. In de vierde klasse zitten Roak en VV Wouwbrugge bij elkaar, samen met verschillende clubs uit de Alvense regio. MMO en Kikkers 69 treffen elkaar opnieuw in de vijfde klasse. De volledige competitieindelingen zijn te vinden op studiokagebrazen.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
9: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 5 files over. Een totale lengte van 17 kilometer en een vertragingstijd van 17 minuten. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer. Om te beginnen met een kapotte auto. Zorg voor vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Hofvliet staat hij. De verbindingsweg is daarom afgesloten. En daarom wordt het verkeer omgeleid via Wassenaar. Geadviseerd wordt om de... Even kijken, de A4, de N14 en de N44 te volgen. Dat is dan in de richting van Den Haag. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Nooddorp, 5 kilometer, 5 minuten. En tot slot de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Er staat 5 kilometer en de vertragingstijd is 6 minuten. Ja, Pim, hoe is het op het spoor verder?
15: Op het spoor is het momenteel in de regio redelijk rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld. Reis je via Amsterdam of via Schiphol, dan moet je rekening houden met de

0: treinstoring. Hierdoor rijden er minder sprinters in die regio. Dit duurt ongeveer tot 7:15. Hou hiermee de reisapp van de NS in de gaten.
1: Yes, Pim, dankjewel.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen. Wesley.

0: Kimmy. Nora de Michael Walden en Patty Austin in de ochtendshow. En ook Matt hoorde je van Martin Garrix en Love. Goedemorgen, het is 9:15. En dat op de maandag. Het is 13 juli vandaag. De ochtendshow op Studio VK Gebrazem. Zeg, even wat nieuws behandelen dan. Want er zijn zo'n honderden brandweerlieden bezig om de grote natuurbrand te bestrijden bij Parijs.
1: Jo.
0: Ter zuidoosten van Parijs woedt op dit moment een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden zijn ingezet.

0: Het om te voorkomen dat het vuur overslaat naar woningen en andere gebouwen. Door de aanhoudende droogte en harde wind is het blussen lastig. Autoriteiten roepen daarom inwoners ook op om uit de buurt van het getroffen gebied te blijven. Terwijl de brandweer de situatie onder controle probeert te krijgen. Ja, het is wel echt iets wat in de afgelopen weken alleen maar opspeelt, hè, dit soort natuurbranden.
1: Serieus, ja, dit is bizar. Ik zie het nu ook toevallig voorbij komen. Het is ook echt dichtbij Parijs.
0: Ja, het is dichtbij Parijs. En het mooie nieuws is dat in het zuiden van Spanje... Dat daar gelukkig de brand onder controle is... waardoor het allemaal wat beter verloopt daar. De mensen mogen weer naar huis terugkeren. Alleen ja, het feit dat er op steeds meer plaatsen in het zuiden van Europa... dit soort branden ontstaan, dat blijft wel een heikel puntje richting de vakantie natuurlijk. Want over een week dan hebben we vakantie met z'n allen. Ja, hoe gaan we dit dan tegen? Tegen gaat niet, maar... Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze vakantie daar geen hinder van ondervindt?
1: Nou ja, ik zie nu een lijstje. Zuid-Spanje staat compleet in de hens. Dus bij Parijs staat in de hens. Nou ja, sowieso Griekenland, ergens had er weer een brand zijn dit jaar.
0: Ja.
1: Dat houdt eigenlijk in dat overal waar je op vakantie gaat... moet je rekening houden met bosbranden.
0: Nee, in ieder geval met het ontstaan daarvan inderdaad. En dat je in ieder geval ook ervoor zorgt dat je voorzorgsmaatregelen neemt. Door een soort van nood... pakketje te maken in de zin van een soort van rentas, of hoe noem je dat?
1: Zo'n vluchttas.
0: Inderdaad.
1: Ja. Maar sowieso, ja, ik vind het wel. Je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus ga nou niet barbecuen in een bosgebied. Dat soort dingen en zo, want dat moet je ook niet hebben.
0: Dat wil je zeker niet hebben. Er is ook code rood wat betreft het OV. Want ja, er staan nieuwe stakingen op het programma in het streekvervoer. Die dreigen namelijk na het CAO-overleg tussen werkgevers en buschauffeurs. Het verloopt moeizaam, nog steeds. En vakbonden die vinden het loonbod onvoldoende. Sluiten nieuwe acties daarom ook niet uit. En reizigers moeten daarom ook rekening houden met mogelijke uitval van bussen in de komende periode. Nu wordt er wel gezegd van ja, vanwege het hele verhaal rondom de vakantie. Dat de rechter dan roept van ja...

0: we doen alleen spoedeisende hulp.
1: Ja, precies.
0: Ja, daarmee laat je wel merken, er valt dan zoveel weg. Kijk, al gaat met alle respect, al gaat de Tweede Kamer staken. Ja, het land blijft wel draaien hoor, de eerste weken.
1: Ja, dat hoop je in ieder geval. Ja, dat is... Je weet het nooit natuurlijk, nee, maar dat hoop je wel.
0: Daarom staken ze ook niet, omdat dan vallen ze weg. Dat is altijd de banken. Als de banken gaan staken, prima, moeten ze doen. Maar er is niemand die er wakker van ligt.
1: Nou, aan de andere kant, de mensen die een beetje geld nodig hebben en die een rekening willen legen, dan heb je wel...
0: Het is iets gebeurd, hè?
1: Ja, nee, precies.
0: In New York, ken je dat verhaal?
1: Nee, ken ik niet.
0: Nou, dus zo'n kort, heel kort
1: houden. Heel kort.
0: Heel kort. In New York hebben ze ooit een keer in de jaren 80 ging de banken staken. 4 weken lang. En daarna zijn ze teruggegaan naar het werk. In diezelfde periode zijn de vuilnismannen gaan staken. Een dag later heeft de New York alle vuilnismannen bizar veel geld gegeven. Omdat ze zeiden, jullie zijn nodig. Dit kan niet anders. De stad werd één grote zooi. En dat hield dus in. De sector die het meeste verdiende, de bankensector, die kon gewoon wegblijven 4 weken lang. Die hebben echt niks gedaan.
1: Maar die vuilnismannen...
0: Maar die vuilnismannen waren na een dag gewoon alweer nodig. Omdat er werd één grote boel na een dag.
1: Ja.
0: Nou, dat geeft aan hoe het werkt.
1: Nou ja, het is afhankelijk van het effect wat het uiteindelijk gaat hebben. Maar uiteindelijk is ook een rechter weer om te bepalen of het wel of niet door mag gaan. Goed, we gaan het allemaal zien. Houd er in ieder geval rekening mee met die OV-stakingen. Mogelijk vanwege het stuk lopen tussen de vakbonden en natuurlijk de werkgevers, hè, binnen de CAO-onderhandeling. Dus dat.
0: Zeker.
1: Ja. Zeg even wat anders, want we gaan het hebben over eigenlijk iets veel leukers. Daar zijn geen stakingen of wat dan ook. We hebben het vorige week al gehad over de huttenbouw in Alphen aan de Rijn. Volgende week dan verandert Roelofarensveen weer in een groot timmerdorp. Want ook daar vindt er een huttenbouw plaats. Dagenlang bouwen kinderen aan hun eigen hut. Er is van alles te beleven. Dit jaar staat alles in het teken van... Nou ja, ik ga het vragen.

0: We zijn op heel veel manieren bezig. Qua aankleding bij de entreepoort. De tent wordt helemaal in circusstijl aangekleed. En alle kinderen zijn natuurlijk vrij om hun hut zo mooi mogelijk te bouwen in een circus thema. Dus ze kunnen zelf een circus tent ervan bouwen of iets anders wat ze leuk vinden wat met het thema te maken heeft.
1: Ja, dat wilde ik vragen, ja. Want wordt het dit jaar dan hutten gebouwd of eigenlijk circus tenten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja. De hutten met een soort tentjasje misschien dan?
1: Nou ja, wellicht. Of kooien voor de dieren die in het... Ja, dat mag tegenwoordig niet meer. De dieren in het circus worden gebruikt. Maar misschien een nieuwe caravan voor de clown? Kan natuurlijk ook. Of de circusdirecteur?
0: Dat zou wel kunnen. Het zou wel mooi zijn, een mooie houten caravan.
1: Zo is het. Ja, nou ja, goed. In principe, maar Richard, jij bent van de caravans. Corrigeer me even. Caravans bestaan 9 van de 10 keer uit hout, toch?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dus misschien een goed idee, Jori.
0: Ja, wie weet. Dan, als er eentje staat, zal ik het laten weten. En dan is hij zo op te halen.
1: Nou ja, vooral als iemand een nieuwe caravan zoekt, inderdaad. Maar ja, huttenbouw, het is ook een open huis die erbij wordt gehouden. Naast dat er wordt gebouwd aan het hele verhaal. Is dat niet daarmee dat eigenlijk het huizentekort in Roelevarensveen is opgelost direct?
0: Ja, je zou het bijna denken. Er komt gewoon een compleet nieuwe wijk uit de grond. Met ongeveer meer dan 100 huizen erbij. Eigenlijk heeft het open huis er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Dat is eigenlijk dat gedateerd van, voor mij als ik het goed heb, ergens in de jaren 80. Toen hadden we een aparte week waar we mensen konden knutselen. En dat werd eigenlijk gewoon vanuit oudsher het open huis genoemd. Waar je gewoon overal knutsels kon maken. Ja. En dat is samengevoegd al jaren terug met de huttenbouwactiviteit. Tot eigenlijk het open huis en de huttenbouw.
1: Ja, precies. Dus uiteindelijk is er wel een soort van tentoonstelling van de hutten die zijn gebouwd.
0: Indirect wel, ja. En lekker in de tent kunnen ze lekker allemaal knutsels maken, kussentjes maken, planten maken. En alles circus gerelateerde knutsels die ze dan ook neer kunnen zetten bij hun gebouwde hut.
1: Wauw, het is een bijzondere week wat er staat te gebeuren. Nu zeg je 100 hutten worden er gebouwd. Hoeveel deelnemers zijn er dan?
0: Dat hopen we dat we er meer krijgen dan vorig jaar. Vorig jaar zaten we even boven de 550. We zitten eigenlijk qua periode gunstig. Late vakantie zorgt ervoor dat ouders natuurlijk eind van de vakantie wat meer weggaan. En iedereen weet dat de eerste zaterdag van de zomervakantie is de huttenbouw. Inmiddels een bekend begrip. Dus iedereen houdt er ook wel een beetje rekening mee. En dat is ook heel erg fijn. En we doen ons best om zoveel mogelijk hout te hebben staan om alles in de banen te leiden.
1: Merk je dat de huttenbouw in de afgelopen jaren populairder is geworden dan?
0: Jazeker. Ik denk ook dat het komt omdat we nu een aantal jaren geleden zijn verhuisd. Vanuit een wat verderop stukje liggend grond naar eigenlijk midden in het centrum. Waardoor de toestroming van iedereen op de fiets veel makkelijker is.
1: Dus uiteindelijk is het beter bereikbaar geworden. Is het ook wat duidelijker dat er een huttenbouw is. Maar is het ook onder de jongeren wat populairder geworden om zelf aan de slag te gaan? Want ja, je merkt toch, die spelconsoles die zijn vaak toch wel populairder dan even een hamertje en een spijkertje.
0: Dat klopt. Maar zeker omdat oudere broertjes, zusjes al een keer gedaan hebben. En ze zijn een keer mee geweest. Ze zeggen tegen vriendjes. Ja, nog een laatste keer met z'n allen wat doen voordat ze allemaal op vakantie gaan. Of dat ze naar de volgende klas gaan. Dat zie je echt wel dat echt trekt. En het moment dat ze bezig zijn, ja, ze hebben het niet eens meer over een gameconsole.
1: Nee, nee. En hopelijk eigenlijk daarna ook niet meer zoveel.
0: Laten we dat ook. Ja.
1: Nu vragen jullie wel om een aantal spullen mee te nemen. Wat hebben jullie onder andere nodig dan?
0: Nou, ze mogen zelf alles meenemen wat ze willen. Mits het geen elektrisch gereedschap is. Ze mogen opa's, oma's, vriendjes, vrienden meenemen. Hamers, zagen, spijkers, geen schroeven. Want dat gaat niet werken.
1: Nee. Dus, moet iedereen dan zijn eigen spijkers meenemen? Of hebben jullie ook nog wel wat op voorraad?
0: Iedereen mag zijn eigen spijkers meenemen. Wij hebben ze ook nog te koop bij de entree. Je kan ook gewoon lekker een zakje spijkers halen als je al door je spijkers heen bent. Of meteen goed wil beginnen. Koop je meteen als je binnenkomt zaterdag meteen een zakje spijkers.
1: Nu gebruikt de een wat meer spijkers dan de ander. Is dan de tweede zakje met korting?
0: Het tweede zakje is niet met korting. Maar we hebben voor die prijs genoeg spijkers in het zakje zitten. Waarmee je vooruit kan. En daarnaast hebben we ook verschillende lengtes waaruit je kan kiezen. Dus dat moet helemaal goed komen.
1: Dat moet helemaal goed gaan komen. Ja, het is niet alleen maar hutten bouwen, hè, volgende week. Er zijn nog veel meer dingen die jullie hebben georganiseerd. Wat staat er nog meer te gebeuren?
0: Voor volgende week?
1: Ja.
0: Volgende week is alleen de huttenbouw. Zaterdag, zondag, maandag. En maandag op dinsdag de overnachting. Met de bonte avond.
1: Ja, precies. Dus die bonte avond is er ook bij, hè? Dus het is niet alleen maar bouwen. Het is ook even zingen of playbacken. Of, nee. Hoe ziet dat eruit dan?
0: Ja, het is een weekend lang vol plezier. Waarmee je zaterdag en zondag eigenlijk volledig aan je hut aan het bouwen bent. Op de zondag ga je nog een keer verven. Dus helemaal in het circus thema kun je met kleuren verven. Op de maandag is het afwerk

0: van je het en klaarmaken voor de overnachting. En ook alvast je dansjes inoefenen of een stukje of een act. Wat je wil doen, dat kan je dan s'avonds tijdens de bonte avond op het podium demonstreren. Ja. Aan alle ouders die komen kijken.
1: Ga jij ook nog iets doen qua gig, qua optreden?
0: Ik zelf niet. Ik hou me aan de zijkant. Ik leg alles vast. Ik zorg dat alles goed geregeld wordt. En we hebben een hele hoop verrassingen nog die gaan komen.
1: Ja, dus het is niet dat jij als clown Bassie daar rondloopt van... Hey, kindjes, haha.
0: Nee, dat we hebben genoeg andere clowns rondlopen.
1: Oh, daar heb je andere mensen voor gestrikt.
0: Zeker.
1: Ja, dat lijkt me ook beter als jij dat dan niet doet. Want dan kun je gewoon een beetje een oogje in het cel houden, hè?
0: Ja.
1: Ja. Maar heb je er wel een beetje zin in, Jorrie?
0: Ja, we hebben er gigantisch veel zin in. Ja? En hoe het weer er nu ook uitziet, dat ziet er gewoon prima uit. Niet extreem heet. Mocht het wel nog veranderen, we hebben ook allemaal plannen klaar liggen wat we dan moeten doen. Dus eigenlijk hebben we eigenlijk bijna alles al getagd. We zijn eigenlijk helemaal klaar voor.
1: Ja, een beetje regen, dat maakt niet uit. Maar als het losbarst, dan hebben jullie wel een plan de campagne klaar liggen op de plank.
0: Ja, we hebben voor regen, voor onweer, voor hitte. Voor alles hebben we eigenlijk wel een plan liggen wat we gewoon kunnen gaan doen.
1: Nu ben jij niet in het uitvoerende gedeelte, hè? Want de kinderen die moeten vooral de hutten gaan bouwen. Maar stel, hè? Jij gaat zometeen een hut bouwen. Het wordt een circusthema. Hoe gaat dat er dan uitzien, volgens jou? Wat zou jouw ideale circushut zijn?
0: Nou, mijn ideale circushut, ik denk toch dat ik een ronde hut zou gaan bouwen. Het is wel wat lastiger dan met pallets. Maar gewoon een beetje misschien een zeshoekige hut. Probeer je toch een schuin puntdak te maken. En die dan uiteindelijk lekker mooi kleurtjes verven. Zodat het een heel herkenbaar circustent is. En aan de voorkant wat bankjes neerzetten. Zodat allemaal mensen kunnen zitten daar.
1: En dan welke kleuren?
0: Ik denk rood met wit, het dak.
1: Ja, de traditiekleur eigenlijk, hè?
0: Eigenlijk de traditiekleur, zodat die extra goed opvalt. En dan hoop ik natuurlijk dat mijn hut dan in de prijzen valt voor de mooiste hut.
1: Oh, want er valt ook nog een prijs te verdienen.
0: Dus er valt ook nog prijzen te verdienen voor de mooiste en origineelste hut. En daarnaast kan je ook nog meedoen aan het burgemeesterspel. Dan kan je nog burgemeester worden van het nieuwe dorp. En het dorp heeft natuurlijk ook nog een naam nodig. En daar is ook nog een verkiezing voor. Dus er zijn zoveel dingen te doen.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ik zou niet anders dan me aanmelden mocht ik nog binnen die leeftijdscategorie vallen. Voor welke kinderen is die bedoeld? Welke leeftijd?
0: Het is van tussen de 4 en 12 à 13 jaar. Dus eigenlijk gewoon groep 2, 3 tot en met groep 8. Alles wat daaronder valt mag altijd meekomen. Die komen gratis naar binnen. En vanaf 4 jaar kan je een button komen voor de hele week. Dan krijg je nog een mooie stempelkaart met verrassingen bij, waardoor je nog wat extra's kan halen. En dan ben je helemaal onder de pannen dit weekend.
1: En dan van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 juli is het?
0: Ja, klopt. En dinsdag 21 juli is het opruimen, afbreken, hutten weer helemaal leeghalen. Alle spullen die zijn meegenomen mogen ze allemaal weer mee naar huis nemen. En dan begint het opruimen.
1: Ja, en mocht je nog een aanhangertje hebben, dan kun je de hele hut meenemen voor in de achtertuin.
0: Dat zou helemaal mooi zijn.
1: Dat zou wel makkelijk zijn. Ja, zo is het, ja. Jorrie, hartelijk dank voor dit gedeelte. Want het is eigenlijk nu jullie die aanzet gaan om dit allemaal voor te bereiden. En uiteindelijk is het aan de kinderen om de hutten te gaan bouwen. Dus ik zou bijna zeggen...
2: Wat gaan we doen?
1: Ja, wat gaan we doen? Nou, bouwen vooral. En dan uiteindelijk aan het einde van de week... Allemaal hutten bij elkaar. En het wordt één groot gezellig lang weekend eigenlijk.
0: Dat zeker.
1: Ja, veel plezier.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het belletje.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt dat we je mochten bellen. En stuur vooral die foto's even op. En als er een caravan over is, ik hoor het wel van je, Jorrie.
0: Laten we weten.
1: Goed zo. Mooie dag vandaag.
0: Is goed. Even een uitzending. Hoi, hoi.
1: Ja, gezellig hoor. Hutten bouwen in Roelofarensveen. Bij de huttenbouw daar. Van zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 juli wordt het. En uiteindelijk dan zegt Bassie...
2: Ja, ik ben wel dom en niet slim,
1: hè? Nee, maar uiteindelijk sloeg hij wel op zijn vinger. Dat is toch eindelijk. Nou. De Ochtendshow met Kings of Leon en Ocean hier.

0: Ja, de scheurende gitaren van de Kings of Leon. Notion hoorde je hier in de ochtendshow. Ik had eigenlijk nog een plaatje klaarstaan die misschien wel het lied gaat worden van de huttenbouw. Oh. Vorige week hadden we het namelijk over de huttenbouw in Alphen. Toen zeiden ze, ja, dit wordt wel Justin de Wild met Cheerio. Nu denk ik dat dit toch wel een beetje de huttenbouw hit gaat worden. Maar ook het vakantiespel hitje. Misschien wel de zomerhit.
1: Ja.
0: Ja, je herkent hem meteen.
1: Dit is bizar, hè?
0: Dit herken je wel.
1: Nou, het is... Wist je...
0: Laten we hem even zingen.
1: Laten we
0: even een klein stukje.
1: Ja.

0: Nederland. Met z'n allen hoor. Komt ie aan.
1: De zon zien zakken in de zee.
0: Nou, prachtig als ik meezing. Ongelooflijk. Rutger van Barneveld hebben we het natuurlijk over. Zwoele zomernachten. Er is wat nieuws over, want een lied van hem uit 2006 is onverwachts een hit geworden op TikTok. Opvallend genoeg kan hij het nummer voorlopig nauwelijks live zingen, omdat de rechten en boekingen daar niet op zijn gericht. Dus dat wordt een moeilijk verhaal voor hem. Dan horen we denk ik gewoon 4 keer achter elkaar. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zoiets krijg je dan.
2: Ja.
0: Ja. Maar wat wilde jij zeggen over Rutger?
2: Nou, deze kerel die heeft dus meegedaan aan het programma Ik Geloof in Mij.
0: Ja, dat echt verschrikkelijk was dat.
2: En dat programma stond natuurlijk bekend om een aantal gasten die liedjes zongen en totaal geen gelukte carrière hebben.
0: Ja.
2: Alleen het mooie is dat deze gozer, die gaat gewoon een hit hebben nu. Die heeft een hit. En dat houdt eigenlijk vaak als artiest in. Als je één hit hebt gehad, ben je binnen. Dan vanaf dat moment kun je ieder festival voor de rest van je leven kan je met die hit ergens aankomen. En je wordt geboekt.
0: Ja.
2: Dat is toch geweldig. Deze gast mag nu in zichzelf gaan geloven. Het is gelukt.
0: Nou ja, net als die andere man met die krulletjes. Hoe heet hij ook alweer?
2: René Leblanc.
0: Ja, René Leblanc.
2: Ja, maar hij is niet gelukt. Hij is een karikatuur.
0: Ja.
2: Dat is iets anders.
0: Dat bleek achteraf. Maar deze man is echt... Moet je eens even horen. Als hij het wil. Wacht even. Nu ga ik hem 4 keer openen. Komt hij? Ja.
3: Dingen laten plaatsen. Omdat Ivana natuurlijk wat minder actief is geweest in het wereldje, heeft hij wel liever van privé is privé. En daar kan ik me ook wel heel goed indenken. Ze heeft al heel weinig privé aan mij eigenlijk. Hè? Want overal waar we komen is het al dat we allemaal wel aan me trekken en doen. En we willen allemaal een beetje aandacht. En dat is allemaal leuk. Maar dit is echt ons plekje. Daarom hebben wij ook gekozen. Want eigenlijk moesten we kleinere hekjes plaatsen. We hebben ook gezegd van...

0: Nou, we pakken een schutting en ja, laten we echt
1: op eigen er,
0: privéplekje.
2: Een dag uit duizend dromen.
1: Ja. Een fragment van Rutger van Barneveld uit inderdaad dat programma Moet je zorgen.
0: Ik 20 jaar in het vak zit volgend jaar. Heb jij interesse om mee te gaan op de boot vanmiddag?
3: Ik denk het niet.
1: Denk het niet. Nee, nee. Dus niemand wilde met hem op de boot om zijn carrière te vieren. Maar nu wil iedereen. Ja, het kan maar ineens zo lopen. Hè. Het is echt bijzonder.
4: Nou ja, dat is. Het kan maar die. Ja. Ik vind dat mooi. Het geeft ook aan. Het is een verhaal wat eigenlijk zegt de aanhouder wint.
1: Nee, en misschien wel, want misschien krijgt u wel de zomerhit van het jaar te pakken. En lijkt het wel op neer te komen, inderdaad.
4: Blijf het proberen.
1: Ja, dat is misschien het advies wat Pim hier heeft gegeven deze ochtend in de ochtendshow. Zometeen dan een, niet per se een advies, maar hopen we wel van jou te horen binnen het kader van het Rad van Fortuin. Want stemmen kun je nog steeds via @studioalf op Instagram. In de story vind je een poll met twee platen. Zomertracks.
5: Ja.
1: Ja,
5: zomer.
1: Misschien wel Rutger van Barneveld, misschien ook niet.
5: Zomerse zomertracks was
1: nou
5: het,
1: hè? Ja, de vraag is, voor wie hebben wij gekozen? Via @studioalf op Instagram, daar kom je erachter. En dan moet je vooral even stemmen. We vragen vooral om te stemmen, want uiteindelijk bepaal jij wie we gaan draaien hier in de ochtendshow. Over ongeveer een minuutje of, nou, wat is het, 7?
5: Ja.
1: Dus 7 minuten heb je nog om te stemmen. @studioalf op Instagram.
4: Spannend.
1: Spannend. Zeker spannend, want we willen uiteindelijk jouw plaat draaien. Maar goed, het is aan jou. Dat allemaal zometeen. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Honderden brandweermensen bestrijden een grote bosbrand bij de stad Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand brak gistermiddag uit langs de Route du Soleil. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De waterschappen waren 7 jaar geleden nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat bedrag al opgelopen tot 4,5 miljoen euro. Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur geworden. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar vanmiddag overal zon en dan wordt het 23 tot 31 graden.
1: En voordat we naar het nieuws gaan, eerst even een waarschuwing. Rijd je op de N11 Bodegraven Leiden, dan kom je tussen Alphen aan de Rijn West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N11 Bodegraven Leiden, dan kom je tussen Alphen aan de Rijn West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegen. Nou. Deze.
5: Dat is ook niet iets wat je dagelijks meemaakt op
1: de
5: NL. Dus, zeker niet.
1: Moet zeggen, nee, maar überhaupt, dit is volgens mij de eerste keer dat ik dit meemaak. Dus bij deze. Zometeen dan herhaal ik de oproep nog een keer, mocht die dan gelden. Eerst een nieuws uit de regio. Die kregen we van Richard Harreman. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een oud-burgemeester van de voormalige gemeente Alphen had belangen bij plantages en tot slaafgemaakte in Suriname. Dat blijkt het onderzoek naar Johannes Jacobus Oikaas, die tussen 1825 en 1836 burgemeester was. Ook zijn familie had banden met plantages. De onderzoekers pleiten voor vervolgonderzoek en excuses van de gemeente. De gemeente zegt de nieuwe informatie te zullen bestuderen. Bewoners van buurtschap Schouwsluis in Alphen aan de Rijn kampen al jaren met ernstige vliegenoverlast. Op warme dagen gaat het volgens inwoners om honderden vliegen in en rond hun woningen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Na klachten heeft de omgevingsdienst extra controles uitgevoerd bij afvalverwerkende bedrijven op industrieterrein De Schans. Bewoners hopen dat er snel een oplossing komt voor de terugkerende overlast. De nieuwe coalitie in Kagen-Braassem wil opnieuw onderzoeken of er een middelbare school in de gemeente kan komen. De voorkeur gaat uit naar een vestiging van een bestaande school met VMBO-onderwijs. Leerlingen moeten nu vaak naar omliggende gemeentes reizen. Een petitie voor een nieuw onderzoek naar middelbaar onderwijs in Kagen-Braassem is inmiddels honderden keren ondertekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 2 meldingen, maar die worden volledig ondergesneeuwd door die spookrijder. Nogmaals de waarschuwing. Rijd je op de N11 Bodegraven Leiden, dan kom je tussen Alphen aan de Rijn West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N11 Bodegraven richting Leiden, dan kom je tussen Alphen aan de Rijn West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegen. 2 meldingen zijn er nog te melden. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer staat er, vertragingstijd is 4 minuten. En op diezelfde A20, maar dan de andere kant op, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer en de vertragingstijd is 3 minuten. Pim Hoest op het spoor.
4: Op het spoor is het in de regio in ieder geval redelijk rustig. Er is niks gemeld qua werkzaamheden of storingen. Reis je via Amsterdam of Schiphol moet je rekening houden met minder sprinters. Dit heeft allemaal te maken met een seinstoring. Dit duurt tot 7:15 vandaag. Hou hiermee de reisapp van de NS in de gaten.
1: Yes, duidelijk. Zometeen in de ochtendshow de winnaar van het Rad van Fortuin. Althans, jij bepaalt dat door te stemmen. Je hebt ongeveer nog een minuutje of 5 om dat te doen. Via @studio of op Instagram in de story vind je de poll. En uiteindelijk bepaal jij wie wij zo gaan draaien. De winnaar in de categorie Zomertracks. Nou, ik ben me heel benieuwd welke zomertrack we volgens jou mogen draaien in de ochtendshow.

0: En naast de Nederlandse hits hebben we natuurlijk ook nog steeds de country hits die ontzettend lekker gaan. Shaboozy is er een van. Cowgirl hoorde hier. Daarvoor ook Prospa en Free Your Mind and the Rest Will Follow. Moet ik altijd aan denken bij die plaat. Maar dat is totaal niet waar het over gaat natuurlijk.
1: Nee, het is wat anders was dat.
0: Nou, je hebt net gehoord, dus je weet precies waar het om gaat. De plaat waar het ook om draait in het Rad van Fortuin, nou, die ken je ook wel, want we hebben het natuurlijk over de zomertracks. Eén daarvan is wel wat nieuwer. Misschien heb je die nog helemaal niet gehoord, maar het is wel een verwijzing naar een bekende plaat. We hebben het natuurlijk over het Rad.
2: Ga je gang.
0: Het Rad van Fortuin. Hans, dank je wel. Want vandaag in het Rad van Fortuin vragen we natuurlijk weer wat jij wilt horen. Rond 9:45 is dat in de ochtendshow, iedere dag. En vandaag ook weer. Vandaag het thema zomertracks. En daarvoor heeft Richard Arreman een plaatje uit mogen zoeken. Welke is dat geworden, Ries?
1: Ik ben gegaan voor Lou Bega en Mambo Number 5.
0: Ja, is dat officieel een zomertrack?
1: Ik vind het echt een zomertrack. Want het is precies uitgekomen in de periode dat het echt lekker warm begon te worden. Toen.
0: Ja, precies.
1: En ik was toen bezig om een vriend te helpen om zijn huis... hij ging verhuizen. Om zijn huis helemaal in orde te maken met verf en zoeken en dingen allemaal. En dat was gewoon een zomerplaatje. Echt een zomerhit.
0: Uiteindelijk is er niks van die werkzaamheden terechtgekomen omdat je bent gaan dansen op de Mambo Number 5.
1: Nee.
0: Nee, dat niet. Nee, je bent echt wel gaan werken.
1: Nee, dat niet. We zijn wel even aan het werk geweest.
0: Ja, nee, dat zeg ik. Ik heb ook een plaatje uit mogen zoeken. Ik ben voor een wat nieuwer plaatje gegaan. Want dat is ook midden in de zomer uitgekomen. Namelijk afgelopen vrijdag de nieuwste van Kris Kross. Samen met... hoe heet hij ook weer? Willy William, hè? Is dat? My Oh My is het plaatje die ik heb uitgekozen. Maar goed, uiteindelijk is het de vraag, wie wil jij horen? Daarvoor heb je kunnen stemmen via @studielf op Instagram. De vraag is alleen, waar zijn de meeste stemmen naar gegaan? En wie mogen we dan daadwerkelijk draaien in de ochtendshow?

0: Welke zomerse track gaat branden op Studio Alf en Kagebraas? Nou, Richard Harreman weet de uitslag.
1: Ik kan je zeggen dat met 64% van de stemmen de winnaar is... Lou Bega.
2: Het Rad van Fortuin.

0: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, de mama nummer 5. Ik weet niet waar de andere vier zijn gebleven.
1: Ook niet.
0: Maar dat had wel een leuk liedje geweest.
1: Zeker.
0: Als nummer 5 al leuk is, dan is nummer 1 tot en met 4 ook heel leuk geweest. Maar goed, Lou Baker heeft het niet uitgebracht. Het was wel de winnaar van vandaag in het Rad van Fortuin. In het kader van de zomertracks. Deze hele week is het natuurlijk vrij warm weer. Althans, het wordt warm weer, hè? Rond de 30 graden deze hele week.
1: Het wordt weer warm weer.
0: Het wordt weer warm weer. Ja, alweer inderdaad. Want het zuiden van Europa heeft ermee te kampen. Wij ook. Alleen iets minder erg dan het zuiden van Europa. Toch, ja, houden we deze week dan wel een beetje de zomertracks aan. Althans, elke categorie die we van het rad afhalen, daar koppelen we dan een zomerstintje aan. Het is weer de hoogste tijd om een categorie te bepalen voor morgen.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Want Pim, die heeft het Rad van Fortuin weer naast zich staan. Gaat er een flinke slinger aan geven. En dan gaan we horen waar het rad op terecht is gekomen. En aan welke categorie we ook een zomerstintje aan mogen koppelen. Maar het is aan jou de eer.
3: Ja, de handjes ga ik weer even warm wrijven. En dan ben ik gewoon heel benieuwd waar die op gaat terechtkomen.
0: Nou, als we warm genoeg zijn, zou ik zeggen 1, 2, 3, daar gaat-ie!

0: Ja.
1: Hij kijkt genoegzaam.
2: Ja, hij kijkt heel vrolijk. Je weet wel dat je hem zelf moet verzinnen, hè, dit keer.
0: Ik ga er eentje wel verzinnen, hoor. Ik heb er wel eentje in gedachten anders. Nee, dit is een banger. Dit is een hele leuke categorie, want dit is de donkerblauwe categorie en het is de vergeten parels.
1: Dat was al om te lachen natuurlijk in dat...
0: De mop van
1: gezondheid,
0: de dag.
1: Ja. Zo, nou dat. Vergeten parels dus morgen als categorie in het Rad van Fortuin. Ja. Via het CDL op Instagram komt vanmiddag weer een poll online. En aan jou de vraag om te stemmen, want uiteindelijk bepaal jij wie wij draaien rond 9:15 in de ochtendshow.
2: Ik geef hem aan Pim dit keer, mijn kandidaat.
1: Wat geef je aan Pim?
2: Nou, dat hij mijn kandidaat mag voordragen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Hij wordt in dank genomen.
1: Okay. Nou, weet je wat, Pim? Dan mag je die van mij ook doen.
0: Oeh, moet ik twee tegen elkaar opzetten?
2: Twee tegen elkaar.
1: Ja, twee tegen elkaar op.
0: Dan ga ik even nadenken, jongens.
1: En aan allebei moet een zomerstintje worden gekoppeld. Dus in zoverre, zeggen, het was de ochtendshow voor vandaag. Maandag 13 juli 2026. Morgen dan zijn we er weer om 7 uur. Althans, als mijn stem het volhoudt, dan ben ik er ook morgen bij. Want het is echt niet te doen deze ochtend, maar goed.
2: Ik vind het op zich wel, qua geluid vind ik het nog meevallen. Misschien dat jij het anders ervaart, maar...
1: Nou, het is wel dat ik zeg maar het een beetje aan moet zetten om er wat geluid uit te krijgen. Want van origine is het niet te doen. Ik zit hier dus met zo'n...
2: Met zo'n bubbelding.
1: Met zo'n bubbelding.
2: Maar het kan ook zijn dat je daardoor juist weer wat meer slijm krijgt in je longen. Waardoor je dat loskomt en dat je daar dus nu last van hebt.
1: Nee, totaal niet. Het is zeg maar, dat is echt...
2: Ja, als jij dat dan aan het doen bent, dan is er geen normaal gesprek met je te voeren. Ik kan het niet in ieder geval.
1: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Ik denk dus de hele tijd totdat hij liedjes gaat zingen.
2: En wie jij zat net tegen hem te praten de hele tijd, weet je? En hij zit met dat ding in zijn mond. En ik kan er gewoon niet naar luisteren gewoon.
1: Iedere keer dan wordt een gesprek met me aangeknoopt en dan heb ik geen tijd om te bubbelen. Dus op een gegeven moment houdt het gewoon een keertje op natuurlijk.
0: Bubbelen. Ik heb geen tijd om te bubbelen.
2: Bubbeling, bubbeling.
1: Babbeling, babbeling. Nou, vanmiddag ga ik Jean-Paul bellen en dan gaan we samen even bubbelen. Morgen zijn we er weer vanaf 7 uur met een nieuwe ochtendshow op Studio Al van Kagebrazen. Het

0: Ja, we zitten een beetje aan de tijd, dus we moeten er even snel doorheen. Ja. Ik heb een raadsel. Een kaassoort. Welke kaassoort kan. Nee, opnieuw. Ja, ik heb mezelf geschreven. Dus, Oké, ik ben op zoek naar een kaassoort die zichzelf sterk identificeert met een knaagdierachtige Pokémon. Dus ik ben op zoek naar een kaassoort die zichzelf sterk identificeert met een knaagdierachtige Pokémon.
1: Ja,
0: welke kaassoort is dat?
1: Schimmelkaas.
2: Pikabru.
0: Nee.
2: Pikabru.
0: Nee. Dus de Boeratata.
2: Oh, van Rattata.
0: Van Rattata, ja. Ja.
2: Ah, oké. Okay.
0: Een Pokémon met hooikoorts?
3: Pokémon met hooikoorts? Ja?
2: Pikachu.
1: Wow! Wow! Lekker, Richard.
0: Wauw.
1: Had hij het goed?
0: Ja, hij had het goed. Ja.
1: Pijnlijk hoor, dit is hier. Dat had hij zelf willen vertellen.
0: Nou goed, morgen weer een poging. Maar die eerste, die had niemand goed.
2: Nee, dat is waar.
0: Ja, daar blijf ik om lachen. Nou goed, tot zover. Morgen zijn we er weer om 7 uur. Voor nu, dankjewel Pim.
3: Jij ook, bedankt Richard. Wesley.
1: Ja, vroeg. Ja, het was vroeg.
0: Langzaam aandag. Vrijdag ben je er weer, hè? En misschien van de week nog ergens.
3: Zeker, misschien ook nog ergens van de week.
0: Nou, we gaan het allemaal merken. Morgen zijn Ries en Nika weer zonder afmelden. En dan merken we het wel weer. Dag!
4: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van.
5: Wauw! De Ochtendshow. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen.

11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zo'n grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in de piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld 1,64 euro per liter en diesel 1,62 euro. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meest kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld 2,43 euro. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten 31. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar ervoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse Lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie-scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League-wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu,
7: dit is de dag.
9: Wij zijn erbij, net als jij.
7: Studio Alphen.

0: Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Rick Kooten uit Hazenswoudendorp. Die behoort bij de 24 mooiste. Trucks dan, hè? Zijn truck, niet hij zelf. Van Nederland. Eind deze maand dan staat hij in Assen op het Truckstar Festival. En Rick hebben we aan de telefoon. Rick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Rick Kooten uit Hazenswoudendorp. Jij behoort dus tot de 24 mooiste trucks van Nederland. Hoe kijk jij 's ochtends naar je truck? Kijk je dan een beetje als een soort van liefde op het eerste gezicht? Alsof je net een nieuwe vriendin hebt?
2: Nou, dat niet helemaal. Maar goed, ik ben er wel gewoon blij mee.
1: Ja, beschrijf eens, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, hoe ziet hij eruit? Het is een groen met gouden Scania-combi. Er zit een grote roos aan de zijkant. We rijden bloemen en planten ermee. En dat een beetje eigenlijk.
1: Ja, wat zie jij, of wat ziet de jury dan eerder, wat een gemiddelde burger niet ziet als hij langs jou rijdt?
2: De afwerking, het spuitwerk op de auto, het interieur. Gewoon veel details. En daar letten ze vooral hoe schoon de auto is. En het complete plaatje eigenlijk.
1: Ja, je moet hem dus ook even regelmatig wassen en ook even van binnen een beetje uitzuigen. Want anders dan scoor je minpunten, zeg maar.
2: Zeker. Nee, ze kijken echt overal naar. Alles moet schoon zijn, alles moet blinken, glimmen. En dat is eigenlijk het grootste. En dan vooral ook het spuitwerk. Daar kijken ze heel erg naar. En het complete plaatje.
1: En dan komt de jury die komt dan op bezoek. Of hoe gaat zoiets dan? Hoe zit die wedstrijd dan in elkaar?
2: Het is natuurlijk in het weekend en op vrijdag kom je daaraan. Dus op vrijdag heb je nog de tijd om je auto helemaal netjes te maken. En op zaterdagochtend komt de jury voorbij. En dan beginnen ze gewoon bij elke categorie. En dan zijn ze eigenlijk heel de zaterdag mee bezig. En dan gaan ze elke auto af. En dan lopen ze om alles heen en dan kijken ze overal naar. En zo wordt die beoordeeld.
1: Ja, het is niet zo dat de jury naar jullie toe komt. Maar het is dat jij eigenlijk naar het Truckstar Festival komt, waarbij de jury dan aanwezig is. En dan moet je ervoor zorgen dat hij er zo tip-top mogelijk uitziet. Om ervoor te zorgen dat jij misschien wel de winnaar wordt dit jaar.
2: Ja, zeker weten.
1: Een soort van een grote tentoonstelling eigenlijk van trucks.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Je hebt natuurlijk. Het is een heel groot festival. Wij staan dan. Of tenminste, we mogen daar staan. Je bent ervoor uitgenodigd. Daar komen ze allemaal voorheen, denk ik.
1: Ja, zijn er verschillende categorieën? Of gaat het echt gewoon om de grote vraag, wie heeft de mooiste truck?
2: Nee, het zijn 24 auto's, waarvan 8 of 9 categorieën. Dus dat is koelvervoer, open transport, tankwagens. Van elke categorie 3 auto's. En zo ziet dat eruit eigenlijk.
1: Ja, binnen welke categorie val jij?
2: Koelvervoer.
1: En dat gaat dan omdat je de planten koel moet vervoeren?
2: Ja, precies.
1: Als ik hem zo vrij mag invullen, want ik heb geen idee natuurlijk.
2: Bloemen die worden vaak gekoeld inderdaad. Ja. Dus dan heb je categorieën koelvervoer en zo gaat het maar door. Huis en gesloten .
1: Maar hoe serieus neem jij deze wedstrijd? Want is dit bekerfinale onder de vrachtwagenchauffeurs? Moet ik het zo zien?
2: Ja, hoe serieus neem je het? Natuurlijk wel serieus, want je wordt er niet zomaar voor gevraagd, denk ik. Dus als je er een keer voor gevraagd wordt, dan moet je er wel 100% voor gaan, vind ik.
1: Ja.
2: Dus hoe serieus neem je het? Ja, in principe wel serieus. En ik zou zeggen, je doet zoiets maar één keer met zo'n auto. Want er zit gewoon onwijs veel werk aan om alles netjes te krijgen en mooi te houden. En daar ga je dan één keer.

0: voor. En ja, zo ziet dat er een beetje uit.
1: Maar mag je dan zelf het ontwerp daarvan kiezen? Of is dat iets wat het bedrijf dan bepaalt?
0: Nou, het bedrijf, het is van ons zelf, zeg maar. Het is een familiebedrijf.
1: Ja.
0: Van mijn vader en mijn broer en ik. En ja, dus wij hebben zelf het ontwerp van de auto's gemaakt. En ook de opbouw hebben we natuurlijk zelf naar eigen keuze laten bouwen. Hoe ik hem eigenlijk wou. En ja, dat, zo ziet dat er eigenlijk uit. Vandaar dat die auto zo naar mijn smaak is gebouwd.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog zeker 25 slachtoffers van de brand in een café in Bangkok liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet. Het vuur ging gepaard met veel rook. Hoe de brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. Vanwege het warme weer is er meer vraag naar drinkwater dan gebruikelijk. Maar volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland is er geen sprake van een tekort. Wel is het advies om vooral in de ochtend en avond niet onnodig water te gebruiken. Scheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Waaraan is niet bekendgemaakt. Dieperink was 14 jaar lang scheidsrechter in het betaald voetbal en floot ook internationale wedstrijden. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer, ook vanavond zonnig. Vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 17. Morgen weinig verandering, weer veel zon en nog wat warmer.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voedselbank in Alphen aan de Rijn dreigt per 1 augustus dicht te gaan, omdat van de gemeente zo'n 30.000 euro moet terugbetalen. Ja, wat is er precies aan de hand? Daarvoor heb ik de voorzitter van de voedselbank aan de telefoon. Dirk van Kampen. Dirk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Rustin.
1: Ja, wat is er precies aan de hand, Dirk? Kun je ons daar dat uitleggen?
2: Nou, ik zal het heel kort uitleggen. Enige weken geleden kregen wij een brief van de gemeente dat zij overwegen om onze subsidie 2025 geheel of gedeeltelijk terug te vragen. Wij hebben daarop een brief

0: althans een mail teruggestuurd. Waarin we gezegd hebben dat het wellicht handig is om vooraf even een gesprek aan te gaan. Daar hebben we ook aan gegeven dat als we niet in gesprek kunnen, dat we overwegen om toch de voedselbank te sluiten voor een, nou ja, tijdelijk te sluiten, zeg maar.
1: Ja.
0: Daar is niet op gereageerd. En wel kregen we een reactie in de vorm van een formeel terugbetalingsverzoek van die 29.000 euro. Dan gaat het ons niet direct om die 29.000 euro. Volgens het subsidiebeleid moet dat inderdaad teruggevraagd worden. Maar het is wel een moment geweest waarop we ons af gingen vragen, wat zijn wij nou binnen de gemeente Alphen aan den Rijn? Zijn wij nou onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid? Of vindt de gemeente dat we eigenlijk niet noodzakelijk zijn? Ik zeg dan heel geestgerend een hobbyclubje. Essentiële vraag, die willen we een keer stellen.
1: Ja, want daar is een soort van verschil van inzicht in, hè? Wat de gemeente vindt en wat de voedselbank vindt.
0: Nou, de vraag is of dat verschil er is.
1: Ja.
0: Tot op heden vonden zij dat we subsidie aan moesten vragen en ons aan de subsidieregeltjes moesten houden. Kijk, wat er nu gebeurt, het terugvragen. Nee, we hebben in 2025 heel goed ons best gedaan om heel veel geld binnen te halen. En omdat we heel veel geld binnengehaald hebben, hebben we een overschot. Dat overschot betekent niet dat we nou gelijk van de winst op vakantie gaan. Maar dat betekent dat we een reservepotje bouwen voor de toekomst. Dat zou de gemeente Alphen ook moeten doen. Maar nou, dat doen ze nu wel, want ze vragen die 30.000 euro van ons terug. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat onze donateurs nu een deel van hun donatie niet naar de voedselbank zien gaan, maar naar de gemeente terug zien gaan. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Dat is één aspect. En het tweede vind ik dat als de gemeente vindt dat wij binnen het gemeentelijk armoedebeleid vallen, dan moeten ze daaraan bijdragen. En niet in de vorm van een subsidie, maar een andersoortige bijdrage waarbij ze kijk, een ambtenaar binnen het armoedebeleid, die zit daar ook niet gratis.
1: Mm-hmm.
0: Die moet ook betaald worden. En als wij onderdeel uitmaakten van het armoedebeleid, dan vind ik dat we daar een structurele afspraak voor moeten maken. En dat we niet ieder jaar met de pet in de hand naar de gemeente moeten om een beetje subsidie aan te vragen. En achteraf geconfronteerd worden met het feit dat als we heel goed ons best gedaan hebben, dat we terug moeten betalen. Dat is totaal geen motivatie om natuurlijk nog de boer op te gaan voor donaties van burgers.
1: Nee, kun je uitleggen waarom, zeg maar, de voedselbank denkt dat zij wel bijdragen aan het armoedebeleid en de gemeente in dat opzicht dan niet?
0: Nou, kijk, ik zeg niet dat de gemeente niet bijdraagt aan het armoedebeleid. Zij hebben zelf een armoedebeleid. De vraag is even, passen wij daar binnen of passen wij daar niet binnen? Nou, één argument kan ik wel geven. Nou, ik kan 300 argumenten geven. Dat zijn 300 klanten. Maar één argument kan ik wel geven. De gemeente doet er soms langer over om een bijstandsuitkering te verstrekken dan direct de volgende dag. Nou, mensen komen daardoor in de problemen. Wat gebeurt er dan? Die mensen die zitten te wachten op een bijstandsuitkering, die komen vooralsnog, of ze verwezen worden of niet, dat laat ik even in het midden, maar die komen vooralsnog bij de voedselbank aankloppen om die periode te overbruggen. Nou, daarmee is al duidelijk dat we een onderdeel zijn van het armoedebeleid dat de gemeente nodig heeft, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Of zij het noodzakelijk vinden, dat is een tweede.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu.
0: Dit is de dag.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Fleur van Gent, ik kondig daar net al aan. Fleur, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou, moet toch een applausje voor klinken voor jou. Want je bent niet alleen maar hier te gast omdat je gewoon een gezellige gast bent. Ja. Ieder jaar ben je überhaupt te gast hier.
2: Ondertussen wel, ja.
1: Ja, maar ook vanwege dansen natuurlijk. Want in de afgelopen tijd is er veel gebeurd. Morgen dan gaat er ook wat gebeuren. Dan de eindshow, hè?
2: Klopt, de eindvoorstelling van I'm Emotion, ja.
1: Ja, iedereen gaat zo meteen op vakantie. Dan gaat iedereen ook op reis. Stapt de auto in, het vliegtuig. Of misschien wel een leuke cruiseschip die ze dan hebben geboekt. Eigenlijk begint de zomervakantie morgen al. Want de eindejaarsvoorstelling. Ja. Waarin jullie ook de bezoekers mee op reis gaan nemen.
2: Ja, klopt.
1: Wat gaat er precies gebeuren?
2: Nou ja, de show heet I Am in Top of the World. Dus eigenlijk een mega breed thema. We hebben 4 shows op 1 dag. Dus dat...
1: Dat is een flinke ook.
2: Volle dag.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dus we beginnen met 2, wij noemen dat de kidshows. Daar zijn eigenlijk vooral onze jongste dansers aan zet. En in de avond, eindmiddag, hebben we 2 volwassenere shows. Dus dat is ongeveer vanaf de leeftijd 16 jaar.

0: Dus ja, dan nou, mega breed thema. Dus we kunnen eigenlijk van alles doen als docenten zijnde. Zijn we heel erg vrij ingelaten. Dus ja, super fijn, super leuk.
1: De officiële omschrijving is: het is een betoverende dansvoorstelling die je meeneemt naar een wereld vol beweging en emotie. In de eindshow laten de dansers de aarde zien in een perspectief waarop het eigenlijk lijkt alsof je erboven zweeft. Van drukke steden tot stille plekken, van vreugde tot verdriet. Elke dans is een momentopname van onze planeet.
0: Ja.
1: Dat klinkt heel zwevend, letterlijk en figuurlijk. Maar hoe ga je dat dan verwerken? Of hoe wordt dat verwerkt eigenlijk in die show?
0: Nou ja, eigenlijk is elke docent een beetje persoonlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
0: Dus iedereen is daar helemaal vrij in. Dus je eigen interpretatie. En nou ja, als ik een beetje voor mezelf spreek. Ik ben eigenlijk een beetje gaan kijken naar wat spreekt mij aan. In de, nou ja, zowel in de wereld als in gebeurtenissen die gebeurd zijn. En ik ben daar eigenlijk mee aan de slag gegaan. Toen heb ik daar muziek naar gezocht en gekeken wat past bij welke groep. En dan gewoon gaan creëren. Zowel zelf als met de groep samen. En dan, nou ja, vaak komen daar de mooiste dingen uit. Zeker als je het samen doet.
1: Ja, want voor welke leeftijd of welke groep ben jij verantwoordelijk?
0: Echt van alles.
1: Oh, van alles. Echt van jong tot oud.
0: Ja, de jongste die ik lesgeef is nu 9 jaar.
1: Ja.
0: En nou, de oudste zal denk ik in de 40 zijn.
1: Ja, want
0: dus dat verschilt mega.
1: Dat is echt bizar, hè? Dat er echt zoveel verschil zit. Maar ja, iedereen is wat dat betreft welkom, maar iedereen doet ook mee. Dat is
0: zeker.
1: Ook hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Maar, ga je dan wel echt gericht te werk? Dat je voor de jongeren echt wel, de jongere doelgroep, dat je daar een bepaalde emotie in zet en wat liefelijker is misschien. Ja. En dan voor de ouderen, voor die 40 jaar, echt wel de wat zwaardere emotie?
0: Ja, dat wel. Je kijkt wel per leeftijdsgroep en per categorie. Want de ene danst jazz, de andere danst hiphop. Dan moet je ook natuurlijk weer
1: naar kijken hoe je wat.
0: Ga je wel gericht te werken en te kijken van nou, wat past bij wie. Maar ik heb wel ook mijn jonge meisjes die vertellen ook wel een verdrietig verhaal, zeg maar.
1: Oké.
0: Okay. Dus ja, dat doen ze hartstikke goed. Maar dat is natuurlijk heel anders dan mijn meiden van 18 die
1: ja, ook omdat ze natuurlijk
0: ook zo'n verhaal vertellen.
1: Niet die kijk op de wereld hebben die jij op jouw leeftijd wel hebt. Zeg maar.
0: Klopt, maar daar laat ik ze ook wel vrij in. Dus ik vertel ze gewoon van, nou, dit is hoe ik het zie. Zeg maar, jij mag je hele eigen verhaal er aanbrengen.
1: Maar moet je dan ook een soort van psychologie toepassen om dat een beetje over te brengen? Of is dat eigenlijk heel makkelijk omdat het vanuit de dans wordt gedaan? Wat jij kan, maar wat je uiteindelijk ook probeert aan te leren aan die kinderen.
0: Ja, ik probeer ze wel altijd mee te geven. Ik probeer ze altijd wel vrij te laten, niet er in een hokje te stoppen. Want ik denk dat het belangrijk is dat ze zelf hun eigen emoties en dat ontdekken. Dat is natuurlijk sowieso al een heel ding en misschien ook moeilijk voor sommigen. En het hoeft ook niet altijd, zeker niet op een jonge leeftijd.
1: Nee.
0: Dan moet het gewoon leuk zijn vooral.
1: Ja, dat zeker, ja. Want dat ze op een gegeven moment het allemaal zo zwaar vonden dat ze volgend jaar niet meer willen dansen, omdat ze allemaal heel thuis zijn gekomen.
0: Nee, precies. Nee, dus ze moeten het vooral gewoon heel erg leuk vinden. En ik zeg gewoon van, nou kijk, dit is het verhaal wat ik erachter heb bedacht. En dan mogen jullie zelf helemaal verder invullen hoe en wat. En dan heb je er een paar bij staan die gaan helemaal in die emotie.
1: Ja?
0: En er zijn ook een paar die staan lachend op het podium. Het is allemaal oké.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9:00 ochtends en 9:00 avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. En daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, het is zonnig en warm bij 23 tot 31 graden. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Rick Cota uit Hazenswoude-Dorp, die behoort bij de 24 mooiste... trucks dan, hè, zijn truck, niet hij zelf, van Nederland. Eind deze maand dan staat hij in Assen op het Truckstar Festival. En Rick hebben we aan de telefoon. Rick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Rick Cota uit Hazenswoude-Dorp. Jij behoort dus tot de 24 mooiste trucks van Nederland. Hoe kijk jij 's ochtends naar je truck? Kijk je dan een beetje als een soort van liefde op het eerste gezicht? Alsof je zeg maar net een nieuwe vriendin hebt?
2: Nou, dat niet helemaal. Maar goed, ik ben er wel gewoon blij mee.
1: Ja, beschrijf eens, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, hoe ziet hij eruit? Het is een groen met gouden Scania-combi. Er zit een grote roos aan de zijkant. We rijden bloemen en planten ermee. En dat een beetje eigenlijk.
1: Ja, wat zie jij, of wat ziet de jury dan eerder, wat een gemiddelde burger niet ziet als hij langs jou rijdt?
2: De afwerking, het spuitwerk op de auto, het interieur. Gewoon veel details. En daar letten ze vooral op hoe schoon de auto is. En een complete plaatje eigenlijk.
1: Ja, je moet hem dus ook even regelmatig wassen en ook even van binnen een beetje uitzuigen. Want anders dan scoor je minpunten, zeg maar.
2: Zeker. Nee, ze kijken echt overal naar. Alles moet schoon zijn, alles moet blinken, glimmen. En dat is eigenlijk het grootste. En dan vooral ook het spuitwerk. Daar kijken ze heel erg naar. En het complete plaatje.
1: En dan komt de jury die komt dan op bezoek. Of hoe gaat zoiets dan? Hoe zit die wedstrijd dan in elkaar?
2: Het is natuurlijk in het weekend en op vrijdag kom je daaraan. Dus op vrijdag heb je nog de tijd om je auto helemaal netjes te maken. En op zaterdagochtend komt de jury voorbij. En dan beginnen ze gewoon bij elke categorie. En daar zijn ze eigenlijk heel de zaterdag mee bezig. En dan gaan ze elke auto af. En dan lopen ze om alles heen en dan kijken ze overal naar. Zo wordt die beoordeeld.
1: Ja, het is niet zo dat de jury naar jullie toe komt. Maar het is dat jij eigenlijk naar het Truckstar Festival komt, waarbij de jury dan aanwezig is. En dan moet je ervoor zorgen dat hij er zo mogelijk uitziet. Om ervoor te zorgen dat jij misschien wel de winnaar wordt dit jaar.
2: Ja, zeker weten.
1: Een soort van grote tentoonstelling eigenlijk van trucks.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Je hebt natuurlijk. Het is een heel groot festival. En wij staan dan. Of tenminste, we mogen daar staan. Je bent ervoor uitgenodigd. En daar komen ze allemaal voorheen, denk ik.
1: Ja, zijn er verschillende categorieën? Of gaat het echt gewoon om de grote vraag, wie heeft de mooiste truck?
2: Nee, het zijn 24 auto's, waarvan 8 of 9 categorieën. Dus dat is koelvervoer, open transport, tankwagens. Van elke categorie 3 auto's. En zo ziet dat eruit eigenlijk.
1: Ja, binnen welke categorie val jij?
2: Koelvervoer.
1: En dat gaat dan omdat je de planten koel moet vervoeren?
2: Ja, precies.
1: Als ik hem zo vrij mag invullen, want ik heb geen idee natuurlijk.
2: Bloemen die worden vaak gekoeld inderdaad. Ja. Dus dan heb je categorieën koelvervoer en zo gaat het maar door. Huis en gesloten .
1: Maar hoe serieus neem jij deze wedstrijd? Want is dit zeg maar bekerfinale onder de vrachtwagenchauffeurs? Moet ik het zo zien?
2: Ja, hoe serieus neem je het? Natuurlijk wel serieus, want je wordt er niet zomaar voor gevraagd, denk ik. Dus als je er een keer voor gevraagd wordt, dan moet je er wel 100% voor gaan, vind ik.
1: Ja.
2: Dus hoe serieus neem je het? Ja, in principe wel serieus. En ik zou zeggen, je doet zoiets maar één keer met zo'n auto. Want er zit gewoon onwijs veel werk aan om alles netjes te krijgen en mooi te houden. En daar ga je dan één keer voor. En zo ziet dat er een beetje uit.
1: Maar mag je dan zelf het ontwerp daarvan kiezen? Of is dat iets wat het bedrijf dan bepaalt?
2: Nou, het bedrijf, het is van ons zelf, zeg maar. Het is een familiebedrijf.
1: Ja.
2: Van mijn vader en mijn broer en ik. Dus wij hebben zelf het ontwerp van de auto's gemaakt. En ook de opbouw hebben we natuurlijk zelf naar eigen keuze laten bouwen. Hoe ik hem eigenlijk wou. Zo ziet dat er eigenlijk uit. Vandaar dat die auto zo naar mijn smaak is gebouwd.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu.
1: Dit is de dag.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voedselbank in Alphen aan de Rijn dreigt per 1 augustus dicht te gaan, omdat van de gemeente zo'n 30.000 euro moet terugbetalen. Ja, wat is er precies aan de hand? Daarvoor heb ik de voorzitter van de voedselbank aan de telefoon. Dirk van Kampen. Dirk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wat is er precies aan de hand, Dirk? Kun je ons daar dat uitleggen?
2: Nou, ik zal het heel kort uitleggen. Enige weken geleden kregen wij een brief van de gemeente dat zij overwegen om onze subsidie 2025 geheel of gedeeltelijk terug te vragen. We hebben daarop een brief, althans een mail teruggestuurd, waarin we gezegd hebben dat het wellicht handig is om vooraf even een gesprek aan te gaan. Daar hebben we ook aan gegeven dat als we niet in gesprek kunnen, dat we overwegen om toch de voedselbank te sluiten voor een, nou ja, tijdelijk te sluiten, zeg maar.
1: Ja.
2: Daar is niet op gereageerd. En wel kregen we een reactie in de vorm van een formeel terugbetalingsverzoek van die 29.000 euro. Dan gaat het ons niet direct om die 29.000 euro. Volgens het subsidiebeleid moet dat inderdaad teruggevraagd worden. Maar het is wel een moment geweest waarop we ons af gingen vragen, wat zijn wij nou binnen de gemeente Alphen aan den Rijn? Zijn we nou onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid? Of vindt de gemeente dat we eigenlijk niet noodzakelijk zijn? Ik zeg dan heel geestgerend een hobbyclubje. Essentiële vraag, die willen we een keer stellen.
1: Ja, want daar is een soort van verschil van inzicht in, hè? Wat de gemeente vindt en wat de voedselbank vindt.
2: Nou, de vraag is of dat verschil er is.
1: Ja.
2: Tot op heden vonden zij dat we subsidie aan moesten vragen en ons aan de subsidieregeltjes moesten houden. Kijk, wat er nu gebeurt, het terugvragen. Nee, we hebben in 2025 heel goed ons best gedaan om heel veel geld binnen te halen. En omdat we heel veel geld binnengehaald hebben, hebben we een overschot. Dat overschot betekent niet dat we nou gelijk van de winst op vakantie gaan, maar dat betekent dat we een reservepotje bouwen voor de toekomst. Dat zou de gemeente Alphen ook moeten doen, maar nou, dat doen ze nu wel, want ze vragen die 30.000 euro van ons terug. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat onze donateurs nu een deel van hun donatie niet naar de voedselbank zien gaan, maar naar de gemeente terug zien gaan. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Dat is één aspect. En het tweede vind ik dat als de gemeente vindt dat wij binnen het gemeentelijk armoedebeleid vallen, dan moeten ze daaraan bijdragen. En niet in de vorm van een subsidie, maar een andersoortige bijdrage waarbij ze kijk, een ambtenaar binnen het armoedebeleid, die zit daar ook niet gratis.
1: Mm-hmm.
2: Die moet ook betaald worden. En als wij onderdeel uitmaken van het armoedebeleid, dan vind ik dat we daar een structurele afspraken moeten maken. En dat we niet ieder jaar met de pet in de hand naar de gemeente moeten om een beetje subsidie aan te vragen. En achteraf geconfronteerd worden met het feit dat als we heel goed ons best gedaan hebben, dat we terug moeten betalen. Dat is totaal geen motivatie om natuurlijk nog de boer op te gaan voor donaties van burgers.
1: Nee, kun je uitleggen waarom, zeg maar, de voedselbank denkt dat zij wel bijdragen aan het armoedebeleid en de gemeente in dat opzicht dan niet?
2: Nou, kijk, ik zeg niet dat de gemeente niet bijdraagt aan het armoedebeleid. Zij hebben zelf een armoedebeleid. De vraag is even, passen wij daar binnen of passen wij daar niet binnen? Nou, één argument kan ik wel geven. Nou, ik kan 300 argumenten geven. Dat zijn 300 klanten. Maar één argument kan ik wel geven. De gemeente doet er soms langer over om een bijstandsuitkering te verstrekken dan direct de volgende dag. Nou, mensen komen daardoor in de problemen. Wat gebeurt er dan? Die mensen die zitten te wachten op een bijstandsuitkering, die komen vooralsnog, of ze verwezen worden of niet, dat laat ik even in het midden, maar die komen vooralsnog bij de voedselbank aankloppen om die periode te overbruggen. Nou, daarmee is al duidelijk dat we een onderdeel zijn van het armoedebeleid van dat de gemeente nodig heeft, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
2: Of zij het noodzakelijk vinden, dat is een tweede.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag daar preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Verenigde Staten de havens en wateren van Iran weer gaan blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Shorttrackers fan Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Dan het weer, ook vanavond zonnig en warm. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Fleur van Gent, ik kondigde haar net al aan. Fleur, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, er moet toch een applausje voor klinken voor jou. Want je bent niet alleen maar hier te gast omdat je gewoon een gezellige gast bent. Ja. Ieder jaar ben je überhaupt te gast hier.
2: Ondertussen wel, ja.
1: Maar ook vanwege dansen natuurlijk. Want in de afgelopen tijd is er veel gebeurd. Morgen dan gaat er ook wat gebeuren. Dan de eindshow, hè?
2: Klopt, de eindvoorstelling van I'm Emotion, ja.
1: Ja, iedereen gaat zo meteen op vakantie. Dan gaat iedereen ook op reis. Stapt de auto in, het vliegtuig. Of misschien wel een leuke cruiseschip die ze dan hebben geboekt. Eigenlijk begint de zomervakantie morgen al. Want de eindejaarsvoorstelling. Ja. Waarin jullie ook de bezoekers mee op reis gaan nemen.
2: Ja, klopt.
1: Wat gaat er precies gebeuren?
2: Nou ja, de show heet I Am In Top Of The World. Dus eigenlijk een mega breed thema. We hebben vier shows op één dag. Dus dat
1: is een flinke ook.
2: Volle dag.
1: Ja.
2: Dus we beginnen met twee, wij noemen dat de kids shows. Daar zijn eigenlijk vooral onze jongste dansers aan zet. En in de avond, eindmiddag, hebben we twee volwassenere shows. Dus dat is ongeveer vanaf de leeftijd 16 jaar. Dus mega breed thema. Dus we kunnen eigenlijk van alles doen als docenten zijn we heel erg vrij ingelaten.

0: Dus ja, super fijn, super leuk.
1: De officiële omschrijving is: het is een betoverende dansvoorstelling die je meeneemt naar een wereld vol beweging en emotie. In de eindshow laten de dansers de aarde zien in een perspectief waarop het eigenlijk lijkt alsof je erboven zweeft. Van drukke steden tot stille plekken, van vreugde tot verdriet. Elke dans is een momentopname van onze planeet.
0: Ja.
1: Dat klinkt heel zwevend, letterlijk en figuurlijk. Maar hoe ga je dat dan verwerken? Of hoe wordt dat verwerkt eigenlijk in die show?
0: Nou ja, eigenlijk is elke docent een beetje persoonlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
0: Dus iedereen is daar helemaal vrij in. Dus je eigen interpretatie. En nou ja, als ik een beetje voor mezelf spreek. Ik ben eigenlijk een beetje gaan kijken naar wat spreekt mij aan. In de, nou ja, zowel in de wereld als in gebeurtenissen die gebeurd zijn. En ik ben daar eigenlijk mee aan de slag gegaan. Toen heb ik daar muziek naar gezocht en gekeken wat past bij welke groep. En dan gewoon gaan creëren. Zowel zelf als met de groep samen. En dan, nou ja, vaak komen daar de mooiste dingen uit. Zeker als je het samen doet.
1: Ja, want voor welke leeftijd of welke groep ben jij verantwoordelijk?
0: Echt van alles.
1: Oh, van alles. Echt van jong tot oud.
0: Ja, de jongste die ik lesgeef is nu 9 jaar.
1: Ja.
0: En nou, de oudste zal denk ik in de 40 zijn.
1: Ja, want
0: dat verschilt mega.
1: Dat is echt bizar, hè? Dat er echt zoveel verschil zit. Maar ja, iedereen is wat dat betreft welkom, maar iedereen doet ook mee. Dat is
0: zeker.
1: Ook hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Maar ga je dan wel echt gericht te werk? Dat je voor de jongeren echt wel, de jongere doelgroep, dat je daar een bepaalde emotie in zet en wat liefelijker is misschien.
0: Ja.
1: En dan voor de ouderen, voor die 40 jaar, echt wel de wat zwaardere emotie?
0: Ja, dat wel. Je kijkt wel per leeftijdsgroep en per categorie. Want de ene danst jazz, de andere danst hiphop. Dan moet je ook natuurlijk weer
1: dan moet je ook naar kijken houden,
0: wat. Ja. Ga je wel gericht te werk en te kijken van nou, wat past bij wie. Maar ik heb wel ook mijn jonge meisjes die vertellen ook wel een verdrietig verhaal, zeg maar.
1: Okay.
0: Dus dat doen ze hartstikke goed. Maar dat is natuurlijk heel anders dan mijn meiden van 18 die
1: ja, ook omdat ze
0: ook zo'n verhaal vertellen.
1: Niet die kijk op de wereld hebben die jij op jouw leeftijd wel hebt. Zeg
0: klopt, maar daar
1: ja.
0: laat ik ze ook wel vrij in. Dus ik vertel ze gewoon van, nou, dit is hoe ik het zie. Zeg maar, jij mag je hele eigen verhaal er aanbrengen.
1: Maar moet je dan ook een soort van psychologie toepassen om dat een beetje over te brengen? Of is dat eigenlijk heel makkelijk omdat het vanuit de dans wordt gedaan? Wat jij kan, maar wat je uiteindelijk ook probeert aan te leren aan die kinderen.
0: Ja, ik probeer ze wel altijd mee te geven. Ik probeer ze altijd wel vrij te laten, niet er in een hokje te stoppen. Want ik denk dat het belangrijk is dat ze zelf hun eigen emoties en dat ontdekken. Dat is natuurlijk sowieso al een heel ding en misschien ook moeilijk voor sommigen. En het hoeft ook niet altijd, zeker niet op een jonge leeftijd.
1: Nee.
0: Dan moet het gewoon leuk zijn vooral.
1: Ja, dat zeker, ja. Want dat ze op een gegeven moment het allemaal zo zwaar vonden dat ze volgens jou niet meer willen dansen, omdat ze allemaal helemaal thuis zijn gekomen.
0: Nee, precies. Nee, dus ze moeten het vooral gewoon heel erg leuk vinden. En ik zeg gewoon van, nou kijk, dit is het verhaal wat ik erachter heb bedacht. En dan mogen jullie zelf helemaal verder invullen hoe en wat. En dan heb je er een paar bij staan die gaan helemaal in die emotie.
1: Ja?
0: En er zijn ook een paar die staan lachend op het podium. Het is allemaal oké. Okay.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En er wordt rechts gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
5: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Zo dom.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een vijfstreepschorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft

0: 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond.